0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 4 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

duivel bestof ik in. Zit ik in te vissen, vlak die brugje. Omdat ik door ver weg van de rotte ben. Sopse moezen in de verte. Een trekker bloedert over.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 5 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Pop, rock, blues, jazz, dance, regionaal en nationaal. Op RTV Go hoor jij ze allemaal.
2: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
3: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
2: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
5: En om 6:02 krijgt het ook de hoofdpunten uit Noordnieuws met Rob de Vries. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. De overlast rond de dakloze opvang bij de Speelsluizen in de stad Groningen lijkt zich te hebben verplaatst sinds de gemeente het grasveld voor de opvang heeft afgesloten. Melden omwonenden van het Martini Kerkhof meer overlast. Bijvoorbeeld van openlijk drugsgebruik, maar ook andere overlast.
7: Een en al geschreeuw. Poepende kerels. Het grote probleem op dit moment is volgens mij de crack. Nou, hier zie je de dealer ook weer langskomen.
6: De politie zoekt getuigen van het dodelijk ongeluk gistermiddag op het Paterswoldse meer, waarbij een man om het leven kwam. Het slachtoffer viel van een subboard in het water en kwam niet meer boven. Reanimatie mocht niet meer baten. De politie zoekt mensen die tijdens het ongeval op het water waren en het ongeluk van dichtbij hebben gezien. En in Rodeschool worden vanavond en morgenavond informatieavonden gehouden over de mogelijke bouw van 2 kerncentrales in de Eemshaven. De bijeenkomst van vanavond is bedoeld voor boeren en andere landeigenaren in het gebied rond de Emmapolder. Morgenavond kunnen omwonenden en andere geïnteresseerden vragen stellen over de centrales. Meer nieuws straks om 6:30.
0: Radio Noord.
8: De ochtendploeg.
0: Met Stefan Kosters.
5: Goedemorgen en fijn dat je erbij bent aan het begin van maandag 29 juni. En de week beginnen we goed met muziek van Roy Orbison.

0: mocht je last hebben van ochtend humeur, is die nou zeker over. Roy Orbison, hoorde je op Noord, and you got it. Dat al om 6:07. Goedemorgen en fijn dat je bij bent bij een nieuwe ochtendploeg.
1: Ja, welkom. Kopje koffie?
0: Nou, lekker. Iemand anders nog een bakkie?
2: Ja, lekker man. Koffie.
0: Nou, Ronald, ik ga jou ook wat inschenken. En ook Rob en Petra, die krijgen een smakelijk bakkie van mij.
3: Nou, ik kijk er naar uit.
1: Ja,
0: goedemorgen, fijn dat jullie er weer zijn. Hebben jullie een goed weekend gehad?
1: Jazeker. Ja, lekker weer. Dus ik heb gisteren gesjeudeboeld.
0: Oh,
1: ja.
0: Dat is leuk.
1: Ja, dat is heel leuk. Maar dat is in zo'n gelegenheidscafé ergens in de stad. Maar dat was binnen.
3: Oh.
1: Bloedheet.
0: Oh.
3: Nou, buiten was het niet veel frisser.
0: Nee, dat was natuurlijk niet veel aangenamer, hoor.
3: Oh.
0: Rob, heb jij ook last van FOMO?
3: Weet niet. Op welk vlak bedoel je?
0: The fear of missing out. Want ja, wij waren er niet bij, hè?
3: Oh, nee.
0: Bij het personeelsfeest, nee. We zullen er niet te veel over zeggen, want dat blijft natuurlijk gewoon een personeelsfeest. Maar er is gezellig gebarbecued, had ik begrepen.
1: Ja.
0: En jij was erbij. En kun je dan bevestigen dat het gezellig was?
1: Ja, het was zeker hartstikke gezellig. Ja. En ineens vluchtte Harma Woer, die vluchtte weg. Dachten we, nou, dan is er wel wat aan de hand, want dan komen er buien aan.
0: En dat wij dachten ook zo,
1: nou, even afwachten. Nou, toen ging het toch los.
0: Oh,
1: ja.
0: Ja.
1: En
0: ja,
1: ineens lichten uit en muziek uit en het was stil.
0: Wat? Is er iets ingeslagen?
1: Ja, nou ja, het ging even later wel weer aan. Dus het zal wel mee hebben gevallen. Maar dat was het moment dat ik vertrok.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Ook in andere plekken hebben we de onweer gemerkt.
1: Ja,
0: ja, ik was aan het barbecue en op een gegeven moment gingen we toch maar naar binnen inderdaad. Ja, het was een soort stroboscoop in de lucht.
1: Ja.
0: Die een beetje aan het achtervolgen was. Zoveel ontladingen.
3: Ja. Ongelooflijk, ja. En het waaide dan ook nog flink. Flinke slagregens.
0: Ja, nou ja.
3: Dan toch een neerslag naar beneden. Een hagel af en toe.
0: Ja, dan dachten we dat we vorige week al iets hadden beleefd dat niet zo vaak gebeurt. En was dus nog een tandje erger, hè, afgelopen weekend.
3: Nou, heb je die hagelstenen gezien in Holwierde onder andere? Op onze website.
0: Ja, op onze website zie je zo'n foto inderdaad. Gewoon een handvol gewoon met echt grote hagelstenen.
3: Zo groot als golfballen.
0: Bizar.
1: Ja.
0: Nou, vandaag kan ik zeggen, is het een stuk aangenamer buiten. En dat blijft het ook. Harma gaat het straks even bevestigen in een uitgebreid weerbericht. Maar ik kan wel zeggen dat het eigenlijk bijna in de hele provincie droog blijft. Behalve deze ochtend.

0: de thuislanden natuurlijk. Ik weet niet waar deze wedstrijd dan gespeeld zou gaan worden. Of dat dan in Canada is of in de Verenigde Staten.
1: Volgens mij Houston.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Nou. Nou ja.
1: We gaan erachter komen.
0: Toch?
1: Ja. Ja, zo is het. Ja. Nou ja, wellicht de volgende tegenstander van Oranje, Canada. Maar ja, dan moeten we wel eerst van Marokko winnen. Mocht je die wedstrijd willen zien, ja, dan moet je of heel lang opblijven of de wekker heel vroeg zetten. Want die wedstrijd is vanavond, aankomende nacht, om 3 uur. Zometeen de vroege vogel op Noord.

0: op Noord. Echt een hit van dit moment. Stella Lefty met Boston.
1: Dit is
0: De Vroege Vogel. John Schaaphok, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Stefan. Hallo.
0: Heb jij een goed weekend gehad?
2: Ik heb een heel goed weekend gehad.
0: Oh ja, wat heb je gedaan?
2: Ja, ik heb gewerkt. Maar voor de rest, lekker rustig aan gedaan, lekker genoten van weer, hè?
0: Ja, want was dit weer waarvan jij geniet? Ik vond het eigenlijk net iets te warm.
2: Nou, ik zou je zeggen, ik vond het... zaterdag vond ik het extremer dan vrijdag. Want iedereen die had zich ingericht op de vrijdag. Maar ik vond het vrijdag juist meevallen. En ik vond het zaterdag juist dat benauwde met... toen die regen die onweer kwam, werd het nogal gigantisch benauwd. Maar ik kan er wel van genieten, joh. Weet je, we krijgen het en dan moet je het ermee doen. En dan gaan wij ons er gewoon lekker op inrichten dat wij ervan kunnen genieten. Daarom ben ik nou ook lekker op tijd wakker. Dat ik nou nog even van alles kan doen voordat de warmte er zo meteen weer doorkomt.
0: Ja, want ik begrijp, je bent vrij vandaag.
2: Ik ben vandaag vrij en ik ben morgen nog vrij. Maar als ik vrij ben, dan is het altijd wel tussen 5 en 6 dat ik wakker ben, hoor.
0: Ja, en ik vraag me wel even iets af, want ben je wel helemaal goed bij je paasei? Want het is 6:15 en ik zie je staan, is op dit moment in de tuin bezig.
2: Ja, klopt. Ik ben achter het huis bezig om straks allemaal nieuwe verlichting anders op te hangen. Maar als ik het nu doe, dan is het nu lekker cool.
0: Dat is waar.
2: Als je het nu doet, ja, nu kun je...

0: één keer door. En als straks een uurtje of 10, 11 is en die zon niet komt erbij, ja, weet je, dan breng je weer weg. Dus nu kan ik wel lekker fanatiek door. Dus dan ben ik om, altijd voor de warmte aan. Zomers, dan doe ik altijd alle dingen. Dan of in de tuin of in huis. En dan, nou ja, vanaf een uurtje of 11, meestal 11 uur beginnen we bij de warmte wat door te komen. Nou, dan kunnen we het dan lekker rustig aan doen.
1: Ja, en het is ook wel fijn als je dat nu alvast hebt gedaan. Dan is de tuin helemaal klaar op de heetst van de dag. Dan kun je daar gewoon lekker gaan zitten relaxen.
0: Juist. Ik moet even wat dingen aanpassen. Want ik wil de televisie vanavond buiten hebben staan. Vraag voor voetballen kijken natuurlijk.
1: Ja, want die wedstrijd die is midden in de nacht, hè, van Oranje. Of bedoel je die niet?
0: Ja, zeker. Die bedoel ik. Ik kijk alle wedstrijden trouwens, hoor. Dat, ja.
1: Nou, zullen we ons even wagen aan een voorspellingje?
0: Ja, weet je, ik weet niet in hoeverre de emotie mee gaat spelen bij Nederland. Dat normaal gesproken had ik gezegd van, die moeten zo makkelijk kunnen winnen. Maar ja, weet je, er is natuurlijk wel een droevig iets gebeurd bij Gapco. Dat, ja, ik weet niet of dat invloed heeft op de wedstrijd. Maar als we invloed hebben, kunnen ze nog wel winnen, hoor. Ik verwacht toch wel dat wij toeteren door de straten gaan en niet Marokko.
1: Kijk.
0: Dus ik denk toch wel een, 2-3-0 worden sowieso.
1: Zo, nou, dat zou mooi worden natuurlijk, hè, als we dat morgenochtend als uitslag kunnen melden.
0: Ja, dat moet ik het toch zo wel.
1: Ja, ik kijk alle wedstrijden. Is er een team wat er ook uitspringt voor jou betreft, die zegt van, nou, dat team zou wel eens wereldkampioen kunnen worden?
0: Nou, nee, het was niet zozeer van dat team kan wereldkampioen worden, maar ik heb me bijvoorbeeld verbaasd, Trap Verdi heb me over verbaasd, Ghana, kom ik wel zeggen, de laatste wedstrijd van Ghana, ik vond ze wel heel fel en agressief, maar echt niet landen waarvan je zegt van, joh, weet je, die liggen er heel snel uit, die hebben toch wel een leuke partij voetbal laten zien. En dat, daar heb ik wel van genoten, dat, ja, dat met name de wat kleinere landen en de niet voetballanden, ja, die hebben mij toch wel verbaasd, moet ik zeggen. Dat, ik heb mijn één wedstrijd heb ik me wel geïrriteerd.
1: Oh ja.
0: En dat was toen de wedstrijd van Argentinië. Dat met Messi, kom op, jongens. Dat die verslaggever daar of die commentator ineens ook alleen maar Messi zat te roepen. Ja, nee, weet je. Dan heb ik alweer gezeten en gedronken. Dat,
1: maar goed, ja. In ieder geval, we gaan ons verheugen op die wedstrijd. Nederland tegen Marokko vannacht om 3 uur. Jij gaat hem dan dus in de tuin bekijken, de televisie naar buiten.
0: Ja.
1: Ik wens je daar heel veel plezier bij.
0: Ik zet hem voor het raam niet, hè. Dus dat de televisie blijft binnen, maar wel met een boxje naar buiten. Dus we gaan er lekker van genieten. En morgen dan zeggen we allemaal, yes, we zijn weer in de ronde door.
1: Dus, zo is het. We gaan samen met jou hopen. John Schapok, en succes nog even dat de tuin helemaal piekfijn in orde is. John Schapok, hij was de vroege vogel.

0: word je vrolijk van de Eurythmics on board en Sweet Dreams. Zometeen praat Robje helemaal bij over het nieuws uit stad en Ommeland. Maar eerst kijken we even buiten onze provinciegrenzen. In Venezuela hebben reddingswerkers een vader en zoon levend onder de puin van een ingestort gebouw gehaald. Ze waren verzwakt en uitgedroogd en zijn met een ambulance afgevoerd. Want het is momenteel een race tegen de klok om mensen onder de puin vandaan te halen. Ondertussen wordt er in Curaçao hulpgoederen allemaal ingezameld.
1: Voor Venezuela?
2: Ja, zeker.
1: Wat doneert u?
3: Ik doneer voornamelijk voeding voor kleinkinderen. Dat is best zwaar in Venezuela momenteel.
4: Heel veel kleren, schoenen van mijn man, van mezelf en van hem. En ben ik ook komen speelgoed brengen, luiertjes, alles wat wij kunnen missen.
0: Tot nu toe zijn bij de dubbele aardbeving 1450 doden gemeld, ontzettend veel. En tienduizenden mensen worden nog vermist. En dan iets totaal anders, want het museum van de Universiteit in Gent is vandaag gratis toegankelijk. Waarom? Omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuzenadelskelk, ook wel bekend als de penisplant. En die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
5: Stinkt hij?
6: Ja, ruikt wel.
7: Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
5: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
8: Hij stinkt.
5: Hebben jullie ooit zo'n grote penisplant gezien?
6: Zo'n grote plant.
9: Dat weet ik niet. Ik ben ooit vaker hier geweest, maar ik weet niet of die toen in bloei stond.
6: Nee, niet zo groot als deze, denk ik. Nee, deze komt niet in de buurt. Nee.
10: Ik vind het een heel speciaal ding.
0: Ja, het museum verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Daarom is het museum langer geopend dan normaal. Ja, en zoals gezegd, zometeen ook Noordnieuws met het belangrijkste nieuws uit de stad en Ommeland. Rob, waar ga je ons over bijpraten?
11: Over Gronings succes op het NK wielrennen.
0: Dit en meer zometeen in Noordnieuws. Eerst zomerse muziek. Dit is Michel Telo, AZ Tobago.
12: Radio Noord.
13: Simba. Nossa.

0: als ik je te pakken krijg. Het was de zomerrit van 2011. Michel Telo en I Set The Peg Hoog. Weer terug naar 2026. Het is 6:30. Dit is Noordnieuws. Wil de Vries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De overlast rond de dakloze opvang bij de Speelsluis in de stad Groningen lijkt zich te hebben verplaatst. Sinds de gemeente het grasveld bij de opvang heeft afgesloten, melden omwonenden van het Martini Kerkhof meer openlijk drugsgebruik, schreeuwende mensen en andere vormen van overlast. Merkt ook deze omwonenden.
2: Een en al geschreeuw, poepende kerels. Het grote probleem op dit moment is volgens mij de crack. Nou, hier zie je de dealer ook weer langskomen. Die rijdt continu rondjes.
3: Dat is een jonge jongen, zo te zien, op een fatbike.
2: Ja, op een fatbike. Rijdt altijd rond. Voorziet de gebruikers. Nou, die gaan dan vervolgens de crack klaarmaken.
1: De gemeente erkent dat de overlast is verschoven en zegt te werken aan een lange termijn aanpak met hulp en begeleiding. De politie zoekt getuigen van het dodelijk ongeluk op het Paterswoldse meer, waarbij een man gistermiddag om het leven kwam. De man viel van een subboard in het water en kwam niet meer boven. Het slachtoffer werd door hulpdiensten gevonden en naar de kant gebracht. Daar werd hij tevergeefs gereanimeerd. De politie zoekt mensen die tijdens het ongeval op het water waren en het ongeluk van dichtbij hebben gezien. Ze worden verzocht contact op te nemen. Op de Groot-Hemertweg in Stedum is gistermiddag een motorrijder van de weg geraakt en in een sloot gevallen. Hulpdiensten, waaronder een duikteam van de brandweer en de traumahelikopter, kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Door blikseminslagen zijn gisternacht meerdere branden uitgebroken in onze provincie. In Toornen, de Middelstum, brandden schuren van boerderijen af. In onder meer Grijpskerk, Haren en Zuidwolde werden ook woningen getroffen door blikseminslagen. De weersomstandigheden maakten het voor de brandweer niet eenvoudig om de branden te bereiken, zegt woordvoerder Geert Walburg.
4: Gelukkig wonen de meeste vrijwillige brandweermensen om en nabij de kazernes en zijn ze zo snel mogelijk kunnen ze ter plaatse komen. Maar natuurlijk, ook dat is voor ons gevaarlijk. Zeker als je met privévoertuigen richting de kazerne gaat, maar ook als je ten tijde van een uitdruk met voertuig richting het uitdrukadres gaat, ja, dan is het ook goed opletten. Kijk, als er een boom over de weg valt, dan daar komt ook een brand.
1: In Rode School worden vanavond en morgenavond informatieavonden gehouden over de mogelijke bouw van twee kerncentrales in de Eemshaven. Onlangs werd bekend dat het kabinet daar alleen het Zeeuwse Terneuzen en de Eemshaven nog voor in beeld heeft. Ook in Zeeland zijn al informatieavonden gehouden. De inloopavond van vanavond is bedoeld voor boeren en andere landeigenaren in het gebied rond de Emmapolder. Ze krijgen uitleg over de verkoop van grond aan de overheid, mochten de kerncentrales er daadwerkelijk komen. Morgenavond kunnen omwonenden en andere geïnteresseerden vragen stellen over de centrales. Beide avonden worden door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat georganiseerd in Hotel Ekamper in Roodeschool. En Daan Dijkman uit de stad Groningen is gisteren tweede geworden bij het NK wielrennen voor beloften. De renner van het opleidingsteam van UAE werd in de eindsprint geklopt door Guus van den Einden.
5: Ik ging best vroeg aan. Er kwamen nog wat jongens van achter en ik denk dat ik 20 meter tekort kwam als helaas. En of ik nou tweede word of 30ste, het maakt voor mij eigenlijk niet zoveel uit. Ik doe alleen mee om een trui te halen en voor de rest, ja, maakt het voor mij niet over uit.
1: Ja, er was meer Gronings wielersucces in Nijmegen. Bauke Mollema behaalde in zijn afscheidsseizoen zilver. In de slotkilometers sprong hij weg uit de groep achter koploper Wilco Kelderman, die met de titel aan de haal ging. Meer nieuws en sport op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Rob, dankjewel.
6: De Ochtendploeg.
7: Met Stefan Kosters.
0: Zometeen blikken we nog een keer terug op ons lopend vuur van vrijdag. Ging uiteraard over het gesprek van de dag. Je weet wel, de hitte. Hoe kijken we daar na het weekend op terug? Je hoort het zo. En Harma komt ook nog vertellen dat het vandaag en de komende dagen een stuk aangenaam is.

0: I've been thinking about you, London Beat. Vandaag geen code geel, oranje of rood, gelukkig maar. Maar hoe anders was dat afgelopen vrijdag? Ja, toen hadden we code oranje.
1: Lopend vuur.
0: Ja, het was direct ook het gesprek van de dag natuurlijk. In 8 andere provincies was het zelfs code rood. Heel veel evenementen gingen niet door. Logisch, natuurlijk. En andere mensen die zeiden, nou, ik pas mijn plannen wel aan. Ik ga minder naar buiten. Ik blijf misschien wel de hele dag binnen. Nou, dat was direct ook ons lopend vuur vlak voor het weekend. Met deze hitte blijf ik binnen. En daar werd veel op gereageerd, hè Petra?
2: Ja, onder andere door Hanna Groen. Ze was heel duidelijk. Wij blijven lekker binnen. Airco aan. Water blijven drinken. Ons zien ze niet buiten. Maar ja, dan krijg je ook reacties van mensen die zeggen, ja, maar er moet ook gewoon gewerkt worden.
0: Ja, dan moet je er wel door.
2: Dan moet je erdoor, dat zegt Martin ook. Ja, we gaan gewoon aan het werk en we zien wel waar het schip strandt. En Harma, die reageerde ook. Ik denk niet dat dat Harma Boer was. Maar goed, een reactie van Harma. Binnen blijven en zodra het buiten warmer is dan binnen, de boel dicht. Mijn humeur is bijna wel code rood, zegt ze erbij. Dus daarom denk ik niet dat het Harma Boer was. Maar daar heb ik zelf alleen maar last van, zegt
0: ze. Ja, dat is maar goed dat ze binnen blijft.
2: Ja, ja. En ook maar goed dat ze niet in Zuid-Frankrijk zit. Want Jolanda Muurman reageerde nog.
0: Oh, ik hoor het, ja, over de 40 graden zelfs.
2: Ja, 45 maar liefst. Ja, want ze zitten werken in een pottenbakkerij. Ja, lijkt me wel eens leuk, maar niet met 45 graden. In de schaduw nog wel, hè, zegt ze. Af en toe zwemmen en dan is het goed te doen, zegt ze. Gea Pieke, die zegt, als ik geen afspraak heb, blijf ik zoveel mogelijk binnen. Boodschappen doe ik dan in de ochtend. In huis is het prima uit te houden. Nou ja, dat hoorden we net ook van John, hè. Die zat net om 6 uur al in de tuin te werken.
0: Ja, je moet je een beetje aanpassen, ja.
2: Ja, ja. Johan, die reageerde ook nog, zal wel even het huis uit moeten. We hebben afspraak om 10 uur, maar als ik dan weer thuis ben, dan ga ik helemaal niks meer doen. We kregen ook best een uitgebreide reactie van Susanna van Vliet. Ze zegt, niet te veel doen. Koelkast vol hartige hapjes. En ook met komkommer en meloen. Die had zo in stukjes en in plakjes gesneden. Ranja, appelsap, water, zouten stokjes. En ijsjes in de vriezer. Water in het zwembad, een parasolletje erbij. En airco binnen. Nou, maar dat klinkt toch geweldig eigenlijk.
0: Ja, ik ken niemand die beter is voorbereid.
2: Nee.
0: Geweldig.
2: Ik ook niet.
0: Ben jij er nog naar buiten geweest? Moest je naar buiten?
2: Ja, ik moest wel even naar buiten, ja.
0: Ja, maar, en?
2: Ja, dat vond ik wel warm.
0: Gauw weer naar binnen?
2: Ja, maar bij mij is het koel binnen. Ik heb een soort van vloerverwarming en een koelsysteem. Dus dan lig ik onder een dekentje, want anders wordt het weer koud.
0: Maar dan ben je.
2: Ja.
0: Onder een dekentje, nou ja. Ik ben toch wel een beetje jaloers daarop.
2: Ja, hè?
0: Ja, bij mijn huis was het echt bloed en bloedheet.
2: Oh.
0: Ja, en ik had voor mezelf bedacht van, nou, ik ga nog niet alle boodschappen in huis halen. Ik ga tussendoor gewoon op vrijdag zelf even boodschappen doen. Want vaak is het in de supermarkt heerlijk koel.
2: Oh ja.
0: Ja, dus dat heb ik even gedaan.
2: Dat is ook wel een idee.
0: Ja, dan ga je weer naar buiten en krijg je zo'n klap in je gezicht. Nou ja, het heeft allemaal voor- en nadelen. Met deze hitte blijf ik binnen. Was afgelopen vrijdag de stelling van de dag. Eens met die stelling 78% van de Groningers. Kortom, het was night druk in Boet.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Ja, en zometeen na 7 uur natuurlijk een nieuw lopend vuur. Een nieuwe stelling van de dag. En zometeen natuurlijk Harma, hè, met een uitgebreid weerbericht. En ik kan alvast verklappen, het wordt een stuk aangenamer dan afgelopen weekend. En zeker dan afgelopen vrijdag. Wel zomerse muziek op Noord in de ochtendploeg. Dit is Jóvenes en Adios, Lepido.

0: als je vrolijke muziek hoort in een vreemde taal, een taal die je totaal niet verstaat, dan weet je, het is al zomer dit. Gewoon is Hoodie op Noord en adios, libido.
1: Harma, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Stefan.
0: Ja, heb jij als weervrouw afgelopen weekend genoten van al die extremen?
2: Ja, dat is een beetje dubbel om te zeggen. Want als je zo'n halve ellende dat dit oplevert, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het is wel de kracht van de natuur dat ze je fascineert. Dat is een ding wat zeker is. Maar ja, de keerzijde ervan, dat mag geen orde, gelukkig natuurlijk. Het weer de nodige ellende oplevert. En op dit moment is het weer een stukje rustiger. En het is deze week ook gewoon een stuk minder warm. En ik denk dat het wel hem lekker is. Ook met de vooruitzichten dat het op de lange termijn waarschijnlijk weer flink high kan gaan worden. Want op de lange termijn zeg ik ook wel weer dattigers. Dus ja, het is even een beetje om bij te komen. Gisteren uiteindelijk in de stad dan alweer even een tropische dag. Dat is een havengrootste, die groen op dit moment. Wisselend bewolkt over het hele weekend. En dat is natuurlijk van zaterdag naar zondag zou 48 mm in de barometerstand, dus een 22 millibar. Visvliet, 25,5 mm. Van Zoltra naar zondag een uitschuiter in de windkracht 7. 60 km per uur. 28 graden werd het guster. En op dit moment, ja, het zag wel bewolkt in 16,5 groot. In roodschaal bewolkt, dreug 17 graden. Guster met 12 uur de zon erbij. Dikke 28 graden. 78 mm. Nou, en er waren natuurlijk ook hogelstein van zo'n 5 centimeter. Nou, dat bedoel ik dus. Dat geeft weer de nodige ellende. En als je vergeet die bliksem is long, die brand veroorzaakt hem. Nou, deze week in Bicom in Verdolpen. Met veel bewolken en storig aankomt er ruimte voor de zon. De wind zwakt tot matig, komt nu noordwest tot noordoosten met 21 tot 25 graden hele aangenomen temperaturen. Vanochtend en vannacht helder, rustig weer, dat 10 tot 15 graden als minimum. In morgen is het natuurlijk meer bewolkt, maar de zon die laat zich uiteindelijk ook wel weer zoen. En met een zwakke tot matige noordoostenwind voor 21 tot 25 graden.
0: Ik word hier heel blij van.
2: Ja, ik denk de meeste mensen wel. Ja. Ja, het is ook keer in kloor, hè?
0: Zo is het. Ja. Harma, dankjewel, hè.
2: Joe.

0: Max en Andy Grammer, hoor je hoort. En The Thing I Love. Het is een jarige. Het is geen persoon, maar een voertuig. De Vespa bestaat dit jaar 80 jaar. De iconische scooter werd een jaar na de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd. En werd samen met de Fiat 500 het symbool van de economische wederopstanding van Italië. De verjaardag van de Vespa werd afgelopen weekend dan ook uitbundig gevierd in Rome. Met als hoogtepunt een rondrit van duizenden Vespa's door het centrum van de Italiaanse hoofdstad.
1: Duizenden Vespa's. Uit alle tijdperken.
2: Nou, het voordeel van de Vespa is dat diezelfde stuk gaat. Het is wel echt, zoals je ook echt auto kan rijden, kan je op een Vespa echt brommen rijden. Wij noemen het brommen rijden. Niet schakelen, je bent aan het werk. Ja, in Rome rijden op een Vespa. Ik bedoel, dat is toch de droom van, ook van iedere vrouw, ja.
1: En daar gaat ze.
0: Ja, 80 jaar dus. Die iconische scooter, de Vespa. Dit jaar dus 80 jaar. Zometeen muziek van Post Malone en Morgan Wallen. I Had Some Help. Maar eerst de tropische klanken van Wham. Hier is Club Tropicana.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
3: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur. Om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken. En niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aankan.
2: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuze aronskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
4: Stinkt
5: hij? Ja, ruikt wel.
6: Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
4: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
2: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Jennifer, dankjewel. Gaan we direct door naar Rob de Vries voor het laatste nieuws uit Stad en Ommeland.
8: De overlast rond de daklozenopvang bij de Speelsluis in Groningen lijkt zich te hebben verplaatst sinds de gemeente het grasveld voor de opvang heeft afgesloten. Wel de omwonenden van het Martini-Kerkhof meer openlijk drugsgebruik, schreeuwende mensen en aanhoudende overlast. Deze omwonenden zag het vlak voor zijn voordeur bijna misgaan.
9: Iemand die meer dood dan levend onder het kunstwerk midden in het gras lag. Nou, dat heeft zeker een half uur geduurd voordat daar weer wat leven in kwam. Dat was een overdosis met verschillende soorten drugs door elkaar. Dat is niet iets wat je graag wil meemaken voor je deur.
8: De politie zoekt getuigen van een dodelijk ongeluk gistermiddag op het Paterswoldse Meer, waarbij een man om het leven kwam. Het slachtoffer viel van een subboard in het water en kwam niet meer boven. Reanimatie mocht niet meer baten. De politie zoekt mensen die tijdens het ongeval op het water waren en het ongeluk van dichtbij hebben gezien. In de Rode School worden vanavond en morgenavond informatieavonden gehouden over de mogelijke bouw van 2 kerncentrales in de Eemshaven. Meer nieuws straks om 19:30.
10: Advies van Anneke, kom nu naar Boske Meubelen. Want we hebben heel veel woonnieuws in de showroom. De trend is warm, zacht en luxe. Dat zie je in onze meubelen en onze collectie gordijnen. Maar ook op de vernieuwde afdeling Relax for Tiles. Boske Meubelen in Siddeburen. Oh ja, denk om de flitspaal, want hij staat er nog.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
14: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
13: Check werkenbijwagenborg.com.
15: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
13: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
16: Radio Noord.
17: De ochtendploeg.
16: Met Stefan Kosters.
7: Goedemorgen, het is nog vroeg, maar we gaan het wel hebben over alcohol. Is het tegenwoordig veel te normaal om even een borreltje te doen? We bespreken het zo in

0: Uit de oude doos, Martha Reeves en de Vandellas en Dancing in the Street. Het is bijna 7:09. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent op deze maandag 29 juni 2026. De dag dat een stuk aangenamer is buiten in ieder geval. Dan heb ik het over het weer. 22, 23, misschien 24 graden. En dat is heerlijk, zeker als je het vergelijkt met de afgelopen dagen. Tenminste,
1: ja, dat zeg
0: ik
1: dan even.
0: Ja, ik vind het lekker.
2: De jas kan nog steeds thuis blijven.
0: Zo is het. Ja, of ja. Misschien voor in jouw geval een tussenjasje.
2: Ja, ik twijfel er wel, maar ik heb een vest mee in mijn tas. Voor de zekerheid. Ja,
0: ik heb een t-shirt en een korte broek aan en ik vond het wel warm. Oh. Maar goed, het zal aan mij liggen.
2: Ja.
0: Het is trouwens ook de eerste werkdag dat je even moet zoeken naar de juiste halte. Als je op het busstation van Groningen staat.
2: Ja.
0: Want het nieuwe busstation is gisteren in gebruik genomen. Zijn jullie er al geweest?
2: Nee.
1: Nee.
0: Nee.
1: Ik ben er nog niet geweest. Ja, ik heb al wat filmpjes gezien. Onder andere van TikTok Tammo.
0: Oh, echt waar? Oh, ja, die heb ik nog niet gezien komen.
1: Ja. Als een soort buschauffeur, zeg maar.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ik zag wel op onze eigen socials een filmpje van collega Martin, die inderdaad allemaal keurig uitlegt waar je dan precies moet zijn.
1: Ja, maar dan moet je toch even zelf ook zien, hè?
0: Ja, ik ben er gisteren wel even geweest. Ik ging even met de bus naar de stad. En ja, ik hoefde eigenlijk helemaal niet te wennen, maar de buschauffeur wel. Die stond direct wel bij het verkeerde perron toen hij aankwam.
2: Oh ja?
0: Ja, daar werd je duidelijk even fijn op gewezen door de andere medewerkers. Maar zodra ik daar het perron, zeg ik, dat is bijna een station aan het worden. Als je daar

0: Miss Nederland.
1: Ze komt hier gewoon langs.
0: Ze komt langs.
1: Nou, leuk.
0: Ja, leuk hè?
1: Ja.
0: Heb jij dat ooit overwogen om je voor zo'n missverkiezing op te geven?
1: Nee, ik niet. Maar mijn zus wel. Die was daar heel erg mee bezig met dat misgebeuren. Die had ook nog meegedaan aan een voorronde. Hier in Groningen, de voorronde werd gepresenteerd door Lieke van Lexmond toen nog.
0: Oh, leuk. Ja.
1: Toen vroeg Lieke dus aan mijn zus, nou, waar heb je je jurk vandaan? Toen zei mijn zus, van Marktplaats. Zodat ze, en dat was ook echt zo, maar iedereen begon te lachen in de zaal natuurlijk. Ja, zo eerlijk.
0: Ah, wat goed. Ja, wat ja. Goed. Nou, in ieder geval, Miss Nederland komt zo langs, hebben we heel veel zin in. En dat hebben we ook in die wedstrijd hè, van de aankomende nacht. Nederland maakt zich op voor die WK-wedstrijd tegen Marokko. Wie wil kijken, moet natuurlijk middernacht opstaan. Maar voordat het zover is, is er eerst natuurlijk die wereldberoemde fanwolk. In Mexico dit keer. En dat betekent dat de Oranjebus ook die kant op moet. Een tocht van 1800 kilometer. Een ervaring die de chauffeur nooit zal vergeten.
2: Je weet niet wat je meemaakt, joh. Een bron bij de grens, daar word je onthaald door ik weet niet hoeveel mensen. Daar staat die gouverneur, die staat klaar. Alle mariachis. Het is echt niet normaal. Overal krijg je de vrije doorgang hier de stad in. Het is er allemaal onder begeleiding. Kijk, we hebben dat nooit gehad. We rijden gewoon naar het hotel. Alle wegen worden afgesloten. Het wordt echt een gekhuis.
0: Ja, nu de bus even laten afkoelen, zodat hij over een paar uurtjes inderdaad door Mexico kan gaan rijden. Het ziet er altijd fantastisch uit, hè?
1: Ja, super.
0: Ja, geweldig.
3: En dan die menigte supporters die van links naar rechts gaat.
0: Ja, ach, dat is een mooi plaatje. Gaan de hele wereld over. Ja, dan maak je ook wel weer een beetje trots.
1: Ja.
0: Gaan jullie kijken eigenlijk? Gaan jullie het wekkertje iets eerder zetten dan aankomende nacht?
3: Reken maar van yes.
0: Ja, ik
1: niet.
0: Nee.
1: De tweede helft misschien?
0: Ja, de tweede helft, die krijg ik wel mee, denk ik. Ja, mijn wekker gaat vaak om 4:15, dus dan pak ik even die tweede helft mee. Nou, een kleine voorspelling. Wat mogen we noteren, Petra?
1: Nou, 2-0 heb ik in de pool ingevuld.
0: Oké.
3: Volgens mij heb ik in de pool 2-1 gezegd voor Nederland. Maar nu zeg ik hier 1-1 na 90 minuten. Nou. En dan pakken we na verlenging het.
0: Oké, ja, dan wordt de uitslag pas bekend tijdens nog de ploeg.
3: Jazeker, dat zou maar zo kunnen.
1: Gaan we hier samen de penalties bekijken?
0: Ja, dan gaan we dat doen.
1: Ik vind dat ook wel leuk, maar wel heel spannend.
0: Ja, nee, ik noteer het op 2-1, want ik kan het niet aan, hoor, de spanning. Nee. Nou doen we het zo. Nou, in ieder geval, aankomende nacht gaan we het beleven. Nederland-Marokko op het WK-voetbal. En zometeen natuurlijk een nieuw lopend vuur. Maar eerst muziek. Hier is Taylor Swift.

0: Crowded House hoorde je op Noord in de ochtendploeg. Into Temptation.
1: Lopend vuur.
0: Ja, een glas wijn bij het eten, een biertje op het terras of een borrel op een verjaardag. Voor veel Nederlanders hoort alcohol er gewoon bij. Toch waarschuwt de Gezondheidsraad dat alcoholgebruik schadelijk is voor de gezondheid en dat er geen veilige ondergrens bestaat. Zelfs kleine hoeveelheden alcohol vergroten volgens de raad het risico op onder meer kanker en ongelukken. En daarom pleit de Gezondheidsraad ervoor om alcoholgebruik minder vanzelfsprekend te maken in de samenleving. Nou, die waarschuwing die roept verschillende reacties op. Waar de een vindt dat de gezondheidsrisico's duidelijk onder de aandacht moeten worden gebracht, ziet de ander een drankje op zijn tijd als een persoonlijke keuze. We vragen ons een beetje af vandaag, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ik denk wel dat het redelijk normaal is geworden, ja. En dat heb ik. Ik heb een tijdje geleden een tijdje gehad dat ik dacht van, nou, ik doe het even, even niet. Even gezond doen, even gezond zijn. En dan kom je toch. Dan let je daar ook weer op. Dan kom je toch in groepen waarbij dan wel stevig wordt gedronken. En als je dan zelf niks neemt, dan is het heel vaak van, ah, doe niet zo saai. Of
0: doe je ongezellig.
2: Werd gewoon ook
0: doe
2: gevraagd,
0: even eentje.
2: Ja, werd ook gewoon gevraagd, ben je zwanger of zo? Weet je, dat soort opmerkingen krijg je. En dan denk je echt wel na van, oh. Dus zo normaal is het dus geworden. Het is dus abnormaal als je dan niet meedoet.
0: Ja, ben je daar dan ook gevoelig voor? Drink je dan toch maar eentje mee?
2: Nee, maar ik moet zeggen, ik met het mooie weer of zo, dan gaat het wel sneller. Dan pak je wel even sneller wijn of sangria had ik op dat feest. En ja, dat vind ik dan ook wel lekker. Maar goed, je weet dat het slecht voor je is. Dus het hoeft niet zo enorm onder de aandacht gebracht te worden, vind ik. Want je weet wel, tenminste, volgens mij weten we allemaal wel dat het slecht is. Dus daar kies je dan wel zelf voor.
0: Ja, daar ben ik het op zich wel mee eens, Rob.
3: Goed, tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat het gebruik van alcoholvrije dranken ook wel meer is toegenomen. Hè? De 0,0 biertjes bijvoorbeeld.
0: Ja, ik wil zeggen, 5 jaar geleden had ik dat nooit van mezelf gedacht. Maar ik vind het ook gewoon echt lekker. Ja. Gewoon even zo'n verfrissend 0,0'tje.
3: Ja, nou ja, goed. Ja, je merkt nog wel een beetje verschil, vind ik, qua smaak. Maar
0: dat wel. Ja, het is niet helemaal hetzelfde. Maar
3: nee,
0: toch,
3: maar het is een stuk beter dan het vroeger was.
0: Zeker. En de volgende ochtend heb je ook nergens last van. En je kan gewoon in de auto naar huis als je dan op een feestje bent. Dus dat heeft ook wel weer voordelen.
3: En het is een stuk gezonder, dat is natuurlijk wel zo, ja.
0: Ja, alcohol is te normaal geworden. Dat is de stelling van vandaag. En stemmen kan op verschillende manieren, Petra.
2: Ja, via de website of de app. Daar kun je stemmen, maar je kunt ook reageren. Je kan even bellen, je kan even appen naar het nummer 050-3188-288. Maar als je een reactie op Facebook achter wil laten, dan kan dat ook. Dat is namelijk een Facebookpagina van Radio Noord.
0: Ja, krijg je van mij een tussenstandje. 77% van de Groningers zegt op dit moment, ja, alcohol is te normaal geworden.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Ja, dan werpen we even een blik op de verjaardagskalender. Ik zie staan dat precies 42.277 Nederlanders hun verjaardag vieren, waarvan 1438 Groningers van harte
5: gefeliciteerd.
2: Mijn zus is opjarig.
0: Ach, ja. Nou, van harte gefeliciteerd. Hoe heet je zus?
2: Sandra.
0: Sandra, van harte gefeliciteerd. Sandra Mulder dan.
2: Zus waar ik net over vertelde. Ja, ze heeft een andere achternaam inmiddels.
0: Ja, nou, laten we hopen dat ze heel veel cadeautjes krijgt. Niet van Marktplaats, maar dat ze zelf krijgt wat ze graag zou willen.
2: Ja.
0: Er zijn ook veel bekende jarigen. Wat dacht je van Cheese from the Bacon?
2: Cheese from the Bacon?
0: Ja, Kees van de Spek.
2: Oh.
0: Hij is even niet bezig met het opsporen van oplichters. Hij is grootste verjaardag aan het vieren. Want deze journalist mag allemaal cadeautjes uitpakken en hij blaast 62 kaarsjes uit. Van harte. Verder viert Estelle Cruijff haar verjaardag. Haar zie je natuurlijk regelmatig voorbij komen in verschillende tv-programma's. Een mediapersoonlijkheid, zo word je dan genoemd.
2: Ja.
0: 48 is geworden, ook van harte. Ook een acteur is jarig, Daniel de Bazevin. Ik spreek het altijd verkeerd uit, maar goed, hij is wel jarig, 57.
3: Ja. Volgens mij de Was? Weg.
2: Ja,
3: Daniel Bazevin.
0: Oh. Ah, ja, dat heb je het al, ik spreek het gewoon verkeerd uit.
3: Ja.
0: En de muzikale jarige van vandaag, dat is Nicole Scherzinger. Ze werd wereldberoemd als de frontvrouw van een populaire meidengroep, de Pussycat Dolls.
2: Oh ja, leuk.
0: Zij is de muzikale jarige van vandaag, 48 geworden. En die kaarsjes die blaast ze uit zonder hulp van een man. Want die heeft ze gewoon niet nodig. Dat blijkt ook wel uit deze platen. I Don't Need a Man, de Pussycat Dolls.

0: Michael Scherzinger heeft hem niet nodig. I Don't Need a Man van de Pussycat Dolls, hoor je op Noord. Maar wij hebben hem zeker wel nodig, hoor. Onze eigen man, de man van het nieuws, Rob de Vries. Goedemorgen, wat zit er zo in Noordnieuws van 7:30?
1: Een oproep van de Groninger Bibliotheken.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Het is cent de sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
7: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
8: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
0: Het is iets na 7:30. Dit is Noordnieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie zoekt getuigen van het dodelijk ongeluk op het Paterswoldse meer gistermiddag, waarbij een man om het leven kwam. De man viel van een support in het water en kwam niet meer boven. Het slachtoffer werd door hulpdiensten gevonden en naar de kant gebracht. Daar werd hij tevergeefs gereanimeerd. De politie zoekt mensen die tijdens het ongeval op het water waren en het ongeluk van dichtbij hebben gezien. Ze worden verzocht contact op te nemen. Een scooterrijder is gisteravond gewond geraakt bij een aanrijding met een automobilist in Groningen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Hippocrateslaan met de Pasteurlaan in Corpus den Hoorn. De scooterbestuurder kwam ten val en is behandeld door ambulancepersoneel. Het slachtoffer hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeval. De brandweer is gisteravond uitgerukt na een melding van brand bij een zorginstelling aan de Borgsingel in Eelde-Wolde. Bewoners hadden binnen een brandlucht geroken. De zorginstelling werd ontruimd en brandweerlieden gingen op onderzoek uit. Ze roken wel een vreemde lucht, maar troffen geen brand aan en hebben ook niks gemeten. Door blikseminslagen zijn gisternacht meerdere branden uitgebroken in onze provincie. In Toornwerd en Middelstum brandden schuren van boerderijen af. In onder meer Grijpskerk, Haren en Zuidwolde werden ook woningen getroffen door blikseminslagen. Volgens brandweerwoordvoerder Geert Walburg is het lastig om je huis hiertegen te beschermen.
9: Dit is extreem weer. En als er zoveel ontladingen zijn en je hebt de pech dat je wordt geraakt door de bliksem, nee, daar kun je vrij weinig aan doen. Je ziet wel eens gebouwen met bliksemafleiders, maar ik weet niet of dat afdoende is met zoveel activiteiten in de lucht.
1: Blijf in de vakantie gewoon lekker lezen en voorlezen. Die oproep doet Biblionet Groningen bij de aftrap van het project Vakantie Lezen. Vooral kinderen uit de groepen 3 en 4 van de basisschool doen er goed aan om hun leesvaardigheid bij te houden. Anders beginnen ze straks met een achterstand aan een nieuwe schooljaar, zegt Michelle Knot van Biblionet.
10: Je kunt denken aan 6 weken niet lezen, dat je sowieso een niveau lager bent. Dus daar waar jij in groep 4 zit en jij zit op E4, dus eind 4... zou je best terug kunnen gaan naar midden 4. Nou, dat zou heel jammer zijn. Los van dat je qua niveau zakt, doe je eigenlijk ook gewoon het kind tekort, hè, als je ze geen verhalen geeft gedurende de zomervakantie.
1: En de stad Groningse Melissa Bottema is dit weekend uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. 25-jarige model wist de jury te overtuigen met haar uitstraling, presentatie en maatschappelijke betrokkenheid. Zo zet ze zich in tegen pestgedrag op basisscholen. Het is niet haar eerste misverkiezing, maar misschien wel de mooiste tot nu toe, zegt Bottema.
10: Het is gewoon eigenlijk een meisjesdroom voor mij. Dus ja, zolang ik dit kan doen. En natuurlijk, Miss Nederland is wel gewoon de grootste verkiezing die er is natuurlijk. Dus dat is gewoon, ja, dat was gewoon een droom die voor mij is uitgekomen.
1: Haar winst bij de verkiezing betekent dat Bottema in november naar Puerto Rico mag. Daar vertegenwoordigt ze Nederland op de internationale Miss Universe verkiezing. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
11: Rob, dankjewel. Geen code geel, oranje of rood vandaag. Uiteraard wel een weerbericht. Arma, ga ik je zo bijpraten over het weer van vandaag en de komende dagen.
12: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
13: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Scootmobiel of rollator nodig?
15: Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
13: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
16: Sunnetevel, jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloeken.
17: Nu mega opruiming bij
18: Meertens Meubelen.
17: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
19: De koffie staat klaar.
20: De Ochtendploeg.
21: Met Stefan Kosters.
22: Ja, goedemorgen. Drugsgebruik, schreeuwende mensen en poepende kerels op het Martini Kerkhof in stad. Wat is daar toch aan de hand? We gaan er zo achter komen na de Stranglers met Golden Brown.

0: De Stranglers hoorde je in de ochtendploeg. Golden Brown hoorde je op Noord. Ja, de overlast rond de daklozenopvang bij de Spilsluizen in stad lijkt zich te hebben verplaatst. Sinds de gemeente Grasveld bij de opvang heeft afgesloten, melden omwonenden van het Martini Kerkhof meer openlijk drugsgebruik, schreeuwende mensen en aanhoudende overlast. Verslaggever Rick Ruschen was dit weekend op het Martini Kerkhof en sprak met bewoners over de situatie.
1: Een en al geschreeuw, poepende kerels. Het grootste probleem op dit moment is volgens mij de crack. Nou, hier zie je de dealer ook weer langskomen. Die rijdt continu rondjes.
2: Dat is een jonge jongen zo te zien op een fatbike.
1: Ja, op een fatbike. Rijdt altijd rond. Voorziet de gebruikers. Nou, die gaan dan vervolgens de crack klaarmaken.
2: En die dealer is helaas geen uitzondering, maar de dagelijkse realiteit geworden voor de bewoners van het Martini-kerkhof. Wat een groene oase van rust in de stad zou moeten zijn, is in een paar weken tijd veranderd in een ontmoetingsplek voor tientallen drugsgebruikers. En het blijft niet bij een beetje overlast. Een andere bewoner, die hier al 30 jaar woont, zag het volledig misgaan vlak voor zijn voordeur.
3: Gisteren nog iemand die meer dood dan levend onder het kunstwerk midden in het gras lag. En dat heeft zeker een half uur geduurd voordat daar weer wat leven in kwam. Dat was een overdosis met verschillende soorten drugs door elkaar.
2: Dat is vrij heftig om te zien, denk ik.
3: Ja, dat is niet iets wat je graag wil meemaken voor je deur.
2: En dat op een van de mooiste plekjes van Groningen?
3: Op in principe de parel van de binnenstad. En ik snap ook wat dat betreft niet dat de gemeente daar niet wat harder op acteert. Want er zitten 20 junks en 20 meter verder staan er 20 toeristen met een gids die vertelt hoe mooi de stad is. Misschien moeten die mensen hun verhaal gaan aanpassen om te vertellen van kijk, hier zijn mooie gebouwen, maar aan de overkant wordt drugs gebruikt. En dat ziet er zo uit.
2: En dan zegt hij, ja, ik woon hier 30 jaar, ik woon hier met heel veel plezier, maar dat plezier wordt dan misschien toch wel een stukje minder.
3: Heel eerlijk gezegd, er zijn al een aantal bewoners die erover zitten te denken om te gaan verhuizen.
2: Echt?
3: Ja, echt waar.
2: Ook Wessel Sijp van Hotel Prinsenhof, dat aan het plein grenst, ziet de overlast in rap tempo toenemen.
4: Sinds de sluiting van Spilsluizen is de overlast zeker verdubbeld, zo niet verdrievoudigd.
2: En wat ziet u dan allemaal?
4: Ik zie meer mensen, meer lawaai. Vanochtend was er weer een conflict tussen twee heren. Dat gaat met een hoop lawaai en gescheld. En dat wil je eigenlijk niet op zo'n stilteplek.
2: Wat zou in uw ogen een oplossing kunnen zijn?
4: Nogmaals, je wil niet ruilen met deze mensen. Ze hebben hulp nodig. Ik wens de politiek veel succes met het oplossen van dit probleem.
2: Ja, want dat is het, hè. Er is misschien ook wel niet 1, 2, 3 een oplossing voorhanden.
4: Nee, dat denk ik ook.
2: De afgelopen week stond hier op het Martini-kerkhof een mobiele unit van de handhaving. Maar die is nu weer weggehaald. Buurtbewoners zien dat de handhavers echt hun best doen. Maar ook zij kunnen het probleem niet oplossen. Het blijft een kat-en-muisspel.
1: Dan wordt het zaakje schoongeveegd of ze worden aangesproken. Nou, en dan is het even weer goed. Totdat de politie en de handhaving weer weg is. En dan begint de ellende weer.
3: Dat blijft dweilen met de kraan open. En ze dweilen wel, maar de kraan blijft open.
2: Ja, bent u bang dat dit wel eens een langslepend probleem kan gaan worden op deze manier?
3: Ik denk dat het alleen maar gekker gaat worden op deze manier. Als de politiek geen keuzes maakt, dan zie ik geen oplossing.
0: De gemeente Groningen wilde niet voor de microfoon reageren, maar erkent in een schriftelijke reactie dat de overlast is verschoven. Er is extra handhaving ingezet op het Martini Kerkhof. En daarnaast werkt de gemeente aan een lange termijn aanpak met hulp en begeleiding, omdat het verplaatsen van de groep volgens de gemeente geen oplossing is.
5: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
6: Deze week Anne-Marie Zuidema, My Son.

0: je het Gronings Goud van deze week. Annemarie Zuidema en My Son. En het leuke is, daar was ze zelf ook heel blij mee. Sinds afgelopen zaterdag weet ze het. Ze staat ook in de hitlijst van Noord. Ze kwam nieuw binnen op 9 in onze eigen Noord 9. Ja, en over de zon gesproken. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hij is er weer, Gaubi.
1: Ja, nou, hier is het op dit moment wat meer bewolkt. Dus zo is het eigenlijk ook een beetje het begin van deze dag. Wat wisselbewolkt en in de loop van de dag weer meer zon. En de temperatuur ligt wel op een stuk aangenomen niveau als van de laatste poordong. Ja, de dattigers die binnen nou voorlopig wel in muut. Want we komen vanmiddag uit om en bieden 21 graden in het Lauwers meergebied tot Vaartsen en misschien 24 graden verdere provincie. En hebben het toch altijd wel over zomerse weer. En de wind is zwak tot motig, komt nu het noordelijke regens. Vanop en vannacht helder, rustig. Weer, dat ziet tot 15 graden als minimum. En men is natuurlijk meer bewolkt, maar de zon die komt er ook gewoon weer bij. En met een zwakke tot motige noordoostenwind 21 tot 25 graden.

0: Senza, una donna without a woman.
1: Lopend vuur.
0: Ja, een waarschuwing hoor van de Gezondheidsraad dat alcoholgebruik schadelijk is voor de gezondheid en dat er geen veilige ondergrens bestaat. Ja, we weten het allemaal en zelf stellen ze dan ook dat alcohol te normaal is geworden. Nou, dat is dan ook direct de stelling in ons lopend vuur. Er komen veel reacties binnen, hè Petra?
2: Ja, ik was net allemaal even op een rijtje aan het zetten. Appjes via Facebook wordt gereageerd. Een reactie van GR Piek onder andere die zegt: nou, alcohol hoort er standaard bij, tenminste voor de meeste mensen. Op dit moment drink ik 1 biertje per dag, zegt ze, omdat het warm is. En in de winter drink ik geen alcohol. En ik heb het ook niet in huis. Ook niet met de feestdagen. Nee, dan
0: word je ook niet verleid in ieder geval.
2: Nee, precies. Ebo die zegt dan weer: dank voor het advies. Maar ik bepaal zelf wel of ik alcohol drink of niet. Mijn glas, mijn keuze, mijn verantwoordelijkheid.
0: Nou, dat is waar.
2: Zeker duidelijk en zo denkt Henk er ook over. Laat iedereen zijn eigen ding doen. Alles is ongezond tegenwoordig. Maar wat ongezond is, ja, nou, daar blijft het ook bij.
0: Ja, maar dat zegt de Gezondheidsraad ook. Hè. Iedereen moet het voor zichzelf bepalen, maar ze willen gewoon duidelijk maken. Weet wel, als je dat doet, dat het dan ongezond is. Dat is wel belangrijk om te weten.
2: Ja.
0: En dan is het aan jou of je het dan wel of niet neemt, natuurlijk.
2: Precies, maar toch komen zulke reacties wel binnen, dat het allemaal betutteling is en dat soort dingen. Maar goed, zegt Ineke zegt het ook van: zelf weten, het is mijn leven.
0: Nou, dat is ook zo natuurlijk.
2: Ja,
0: ja, nou, schenk jezelf maar alvast een in. Ah, nee, het is 7:55, dat is een beetje te vroeg. alcohol is te normaal geworden, dat is de stelling van vandaag. Eens met die stelling, 72% van de grunnigers.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Je luistert naar Groningen 1.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
9: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
8: De hoop om nog leven onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd.

0: Het is nu 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
1: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
3: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
1: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
6: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
5: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
6: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
5: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
15: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
16: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
13: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
17: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.
20: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Het is vandaag 29 juni 2026. We zijn helemaal van de leg gewoon. Het is gewoon weer wat lekker koel. En we hebben lekker geslapen. Nou ja, nog niet helemaal, maar in principe kan alles weer open. Dus kunnen we weer beter slapen. We zijn nog helemaal niet voorbereid, joh. Maar goed, we zijn er. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. De techniek van vanochtend is in handen van Chris Molema. Goedemorgen, Chris. Ja, en wat hebben we vandaag allemaal in de uitzending? Nou, voor de aanstaande vrijdag is er een fietstocht georganiseerd door Oldam Beweegt. En hierover spreken we met Eva Gnodde. En Rock On Outdoor in Pekela staat ook weer voor de deur. Dat is aankomend weekend. En Johnny Hensens die kan ons hier alles over vertellen. En Grete Donkerbroek is bij ons in de studio aanwezig voor het Groningen 1 nieuws en weer. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

Fleetwood Mac en Dreams. Modder. De een loopt er met een grote boog omheen en de ander springt er het liefst met beide voeten tegelijk middenin. En juist dat laatste is vandaag helemaal de bedoeling, want het is de internationale modderdag. Vroeger klonk het vaak niet door de modder lopen of eerst je schoenen uit. Maar tegenwoordig weten we dat een beetje vies worden helemaal niet zo verkeerd is. Sterker nog, lekker buiten spelen, kleren en ontdekken is goed voor de kinderen. Het stimuleert de fantasie, laat ze de natuur beleven en zorgt er vooral voor dat ze lekker in beweging zijn. De Internationale Modderdag ontstond ooit in Nepal en wordt inmiddels in veel landen gevierd, ook in Nederland dus. En op verschillende plekken organiseren natuurorganisaties leuke activiteiten waarbij kinderen en stiekem ook volwassenen zonder schuldgevoel lekker met modder mogen spelen. Dus zie je vandaag een kind met modder tot achter de oren, dan is dat misschien helemaal niet zo erg. Soms is een beetje vies worden juist het bewijs dat je een fantastische dag hebt gehad. We gaan luisteren naar Tiger Feet van Mutt. Yeah!

R.E.M. en Shiny Happy People. Nou, ik denk dat iedereen ook wel blij is dat het gewoon weer een beetje cooler is. Gewoon, want wat hebben we een weekend gehad. Maar goed, we gaan weer verder met Bob Sinclair en Love Generation.

0: Luna en Liefste. Ja, het is alweer 9:30 en dat betekent dat we naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan.
1: Dit is Groningen 1 met het nieuws van maandag 29 juni. Het weer zorgde dit weekend op veel plaatsen voor flinke overlast. Vooral de combinatie van harde wind, onweersbuien en plaatselijk bijna 80 mm regen maakte het onstuimig weekend. In Noordoost-Groningen vielen hagelstenen met een doorsnee van maar liefst 5 centimeter. Daardoor raakten onder meer auto's en zonnepanelen beschadigd. De zwaarste windstoot in de provincie werd gemeten in Nieuw-Beerta. Daar haalde de wind een snelheid van 74 km per uur. Goed voor windkracht 8. Ook sloeg op meerdere plaatsen de bliksem in. En net als vorige week ontstonden daardoor opnieuw enkele branden. Het SP-congres van afgelopen zaterdag leek even spannend. Binnen de Socialistische Partij waren de spanningen de afgelopen tijd opgelopen nadat bekend werd dat de SP in Pekela onderhandelde met de lokale PVV. Dat leidde tot kritiek vanuit andere afdelingen binnen de partij, onder meer uit Zwolle en Eems-Delta. Er lagen zelfs voorstellen om de Groningse afdeling stevig aan te pakken, mogelijk met schorsing of uitsluiting als gevolg. Het landelijk partijbestuur kwam uiteindelijk met een milder voorstel. Volgens het bestuur is men tevreden met het sociaal akkoord dat in Pekela is gesloten met het CDA en de lokale PVV. De leden stemden uiteindelijk in met dat voorstel. Daarmee blijft de SP-afdeling Pekela een officiële straf of schorsing bespaard. De Westerwolde Ultra is zondag onder tropische omstandigheden succesvol verlopen. Na een nacht met onweer werd het vlak voor de start precies om 6 uur droog. Zo'n 40 ultralopers begonnen toen in Wedde aan de 100 kilometer lange tocht over het Westerwoldepad. De overwinning ging naar Wolter de Lange uit Steenwijk, de provincie Overijssel. Hij bereikte de finish na 10 uur en 30 minuten. Gerben Kroes uit Blijham kwam als tweede binnen en Steven Vechter uit Veendam eindigde als derde. Ook regionale lopers als Bert Bijkers uit Oude Pekela, Mark Kamminga uit Onstwedde en Jordan Lauwers uit Sellingen deden mee. Voor Mark Kamminga kreeg de ultraloop een extra betekenis. Hij liep de 100 meter als sponsoractie voor Wensambulance, Noord-Nederland en het MDL-fonds. De Lidl in Ter Apel heeft definitief haar deuren gesloten. Afgelopen zaterdag was de supermarkt voor het laatst geopend. De sluiting hangt samen met de aankoop van het pand door de gemeente Westerwolde. De gemeente wil het pand gebruiken voor de herontwikkeling van het centrum van Ter Apel. De locatie speelt een belangrijke rol in de plannen om het centrum de komende jaren aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken. Volgens de gemeente is de aankoop een belangrijke stap in de uitvoering van het centrumplan. Dat plan is samen met inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en maatschappelijke organisaties opgesteld met als doel het winkelgebied nieuw leven in te blazen. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan nu het weerbericht voor vandaag in Zuid- en Oost-Groningen. De dag start nog met vrij veel wolkenvelden, een paar opklaringen, misschien lokaal een enkele bui. Vanmiddag is het zonnig met wat stapelwolken, maar vanavond is er maar weinig bewolking. Het wordt dus een mooie dag met een maximumtemperatuur rond 23 graden en een zwakke tot matige wind uit noordwest tot west.

Steve Hackett en How Can I. En daarvoor hoorden we Cool and the Gang en Fresh. Ja, we gaan nog even weer verder met Jeroen van der Boom en Eén Wereld.

0: Ja, Jeroen van der Boom en één wereld. Ja, het WK. Ja, ik weet, ik zit hier niet met mensen die echt van voetbal houden, zeg maar, gewoon helemaal niet. Maar ik wil het er toch wel eventjes over hebben, want ja, weet je, ik denk wel dat het speelt natuurlijk, hè. Het speelt ook. Dus dan is het toch wel eventjes leuk om het erover te hebben. Toch, Greta?
1: Ja, zeker.
0: Ja, heb jij nog iets gekeken de laatste tijd?
1: Nou, nee.
0: En dat toch grappig, hè? Nou ja, de poolwedstrijden zijn inmiddels allemaal voorbij.
1: Ja, dat dus, weet ik.
0: Die hebben we allemaal
1: gehad. En ik weet ook dat er nu nieuwe spelregels komen. Dat bij gelijkspel dat ze penalties moeten gaan schieten.
0: Ja,
1: nou, dat vond ik al heel
0: fase.
1: Wat dat ik dat weet.
0: Ja, klopt. Ja. Ja, nou ja, de poolwedstrijden, er waren in totaal 72 wedstrijden. Dus dat was best een hele hoop.
1: Ja.
0: Maar die zijn we dus nu voorbij. En nou is het inderdaad, nou moet je winnen. En als je inderdaad niet in het gewone spel wint, dan heb je eerst nog verlenging natuurlijk.
1: Ja.
0: En daarna krijg je de penalties. Nou ja, gisteren hadden we Zuid-Afrika tegen Canada. Nou, in principe niet hele bijzondere landen. Maar je verwacht dan toch dat Canada wint. Maar dat was toch nog best wel een heel gedoetje. Uiteindelijk hebben ze gewonnen. Maar echt in de laatste minuut gewoon. Dus dat was best nog wel spannend eigenlijk. Dus Canada, gastland, die gaat door naar de volgende ronde. Ja, en als we dan kijken naar wat er allemaal nog meer afgelopen weekend geweest is, dan heeft Portugal gelijk gespeeld tegen Colombia. Nou, dat is toch ook wel een bijzonder, hè?
1: Nou, ik denk dat we heel vaak te makkelijk denken over wat mensen uit Zuid-Amerika kunnen.
0: Nou ja, kijk.
1: Want kijk, je zou verwachten dat Portugal zou winnen.
0: Ja. Ja, omdat Portugal natuurlijk altijd een van de toppers was.
1: Dat wou ik net zeggen.
0: Ja,
1: maar,
0: zeker.
1: Maar vlak niet landen weg als een Colombia. Er gebeuren ook wel andere dingen daar. Maar op sportief gebied kunnen ze daar best wel veel, denk ik.
0: Ja, dat blijkt. Dat blijkt.
1: Ja.
0: Dus dat hebben we gezien inderdaad. En België die heeft gewonnen van Nieuw-Zeeland. Dat vond ik ook wel een leuk dingetje. Want België gaat ook niet zo heel erg lekker.
1: Maar Nieuw-Zeeland wel dan?
0: Ja, Nieuw-Zeeland ook niet echt. Maar dat is wat meer verwacht eigenlijk. Maar dat België dan heeft gewonnen. Ja, en met 5-1. Dus misschien is dat wel het bijzondere eraan.
1: Oké. Okay.
0: Dat wel...
1: Mooi aantal.
0: Ja, en Spanje heeft ook gewonnen tegen Uruguay, maar met 1-0. Ja, en dan kom je weer op hetzelfde verhaal als wat jij natuurlijk net zegt. Uruguay.
1: Ja.
0: Dus moeten we dat soort landen niet... Maar ja, Uruguay is ook altijd eigenlijk wel een goed land geweest. Maar Spanje, ja, dat is dan weer, net als Portugal, een van de toppers eigenlijk.
1: Nou ja, dat is het, hè. Duitsland, Spanje, Portugal. Dat zijn toch de namen die je altijd denkt van, nou ja, die komen bij die laatste vijf.
0: Ja.
1: He,
0: ja, dat zijn altijd de potentiële winnaars natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar ik ben benieuwd wat het dit keer gaat zijn.
1: Ja, maar goed, wanneer mogen wij weer?
0: Wij mogen, vannacht is het eigenlijk, hè?
1: Vannacht?
0: Vannacht, ja, om 3:00 gaan wij weer.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dus dan moeten wij tegen Marokko. Om 3:00 s'nachts. Dus ik denk dat er heel weinig mensen kijken.
1: Ja. Nou ja, spannend.
0: Ja, dat is zeker spannend. Hebben we een vooruitblik? Zeg je van, hey, dit gaat het zo ongeveer worden, een voorspelling?
1: Nou, dan weet ik niet waarop ik dat baseer. Ik denk wel dat Marokko... tenminste, ik heb wel een beetje gelezen. Ik denk dat het wel een hele mooie, goede tegenstander is. Er spelen volgens mij ook een aantal Nederlandse voetballers in het Marokkaanse team. Dus... die kennen natuurlijk ook wel een beetje de stijl en de tactiek van hoe er in Nederland wordt gespeeld of hoe Oranje speelt. Dus dat kan een minnetje zijn. Ik denk dat Marokko ons nog wel eens kan verrassen.
0: En betekent dat dan dat Marokko doorgaat?
1: Ik denk dat Marokko dit wint.
0: Jeetje, Greta.
1: Ja.
0: Dat is voor ons Oranje gevoel niet echt heel goed, hè?
1: Nee, maar dat is wel wat mijn eigen gevoel zegt. Ja.
0: Denk jij dat ook, Chris? Ik kijk jou even aan. Gaat Marokko winnen? Nee, toch? Nee, precies. Nederland gaat winnen, toch?
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Waar wedden we om?
0: Ja, ja, dat is een goeie. Waar wedden we om?
1: Om een taartje.
0: Ik zou het echt heel erg vinden als Nederland niet doorging.
1: Nee,
0: hoor.
1: Nou ga je. Ik zeg, waar wedden we om?
0: Ja, waar wedden we om? Een gebakje, vrijdag.
1: Een gebakje,
0: vrijdag zitten we hier met z'n tweeën weer.
1: Zo is dat.
0: Ja, dan gaan we daarvoor.
1: Ja, als jij wint, dan krijg jij van mij een gebakje.
0: Ja, dat is goed. Als Nederland wint, krijgen wij een gebakje van jou. En als Marokko wint, ja, zo is het toch? Dan krijgen we een gebakje van mij. Zo, dat is het verhaal, toch?
1: Daar gaan we het straks naar de uitzending nog even over hebben.
0: Helemaal goed. Nou ja, wat is nog meer interessant vanavond? Brazilië, Japan. Dat wordt ook een hele leuke, denk ik. Dus, en Chris, we hebben laten kijken. Prima, vind alles goed. Oh. Ja, nee, Brazilië is natuurlijk ook een van de toplanden waarvan je verwacht dat hij inderdaad het heel goed gaat doen. Maar Japan heeft ons ook best wel verrast. Dus ik ben benieuwd wie dat gaat winnen. En vanavond om 10:30 hebben we Duitsland tegen Paraguay. Nou ja, dat is toch ook altijd leuk. Nederland, Duitsland, dat zijn altijd dingetjes van gaat Duitsland het redden of niet? Nou ja, dat gaan we dus ook zien. En ja, nou ja, we gaan het dus allemaal zien. Ja, en vannacht om 3:00 dus.
1: Ja, ik zag Malou net om het hoekje kijken.
0: Ja, die is ook
1: ik
0: heel
1: denk
0: gauw
1: eigenlijk dat Malou een betere gesprekspartner over dit onderwerp is.
0: Ja, denk je?
1: Denk het wel. Misschien dat je dat de volgende keer eens moet proberen.
0: Nou ja, misschien hebben we daar nog wat tijd voor in de uitzending. Dat we Malou eens even gaan vragen wat zij vindt van de WK. Want ja, nou ja.
1: Ze komt met ons niet veel verder, Malou.
0: Nee. Ja. Daar gaan we het straks even over hebben. We gaan even weer verder, denk ik, met een grunnige plaatje. Grunnige cowboy, Sascha Veld.
2: Dit is Groningen 1.

Roadies en Just Fancy. Ja, het is alweer bijna 10 uur en dus gaan we zo naar het volgende uur. En in het volgende uur spreken we met Eva Gnodde. Want aanstaande vrijdag is er een fietstocht georganiseerd door Oldambt Beweegt. En ja, hierover spreken we dus met Eva. En Rock On Outdoor in Pekela staat ook weer voor de deur. Het is aankomend weekend. Johnny Hensens die kan ons hier alles over vertellen. Dat dus straks. Ja, we gaan nog even verder met Elton John, Dua Lipa en Cold Heart.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs te gaan bij Bedden Outlet Pekela. Luxe box.

0: is nu 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie Van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen, zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
3: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel.
11: U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
12: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
13: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
14: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is
0: makkelijk scoren?
15: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
16: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
15: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
16: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
15: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.
18: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

Herb Albert en Janet Jackson met Diamonds. Goedemorgen en welkom bij alweer de tweede uur van Goud. Aanstaande vrijdag organiseert Oldam Beweegt de gezellige fietsmiddag Trappen, Happen en Grappen. Tijdens de tocht fietsen deelnemers langs verschillende buurthuizen in Midwolda.

0: Frankie Valli met Grease.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Aanstaande vrijdag organiseert Oldam Beweeg de fietsmiddag Trappen, Happen en Grappen. We spreken met Eva Gnodde. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, hoi.
0: Hallo, Trappen, Happen en Grappen. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen?
2: Ja, snap je vraag. Ja, we hebben een hele leuke fietsochtend georganiseerd met verschillende activiteiten. Waarbij inwoners zich kunnen aanmelden en vanaf verschillende buurthuizen kunnen starten met de fietstocht. En bij 3 verschillende buurthuizen organiseren we hele leuke activiteiten. Ja, daarbij valt te denken aan Oud-Hollandse Spellen wordt gespeeld bij 1 van de buurthuizen. Bij 1 van de buurthuizen organiseren we een leuke beweegquiz. En bij het laatste buurthuis organiseren we cognitief fitness. Dus fitnessen wat goed is voor het brein. En daar krijgen inwoners een workshop over.
0: En vandaar dus de naam Trappen, Happen en Grappen.
2: Klopt, ja. En tussendoor bij de buurthuizen krijgen ze ook allemaal nog lekkere gezonde hapjes. Dus vandaar happen en grappen, omdat het ook vooral heel erg leuk moet zijn. En trappen, omdat je natuurlijk van buurthuis naar buurthuis ziet. Dus inderdaad, vandaar.
0: En voor wie is deze fietstocht precies bedoeld?
2: Nou, in principe mogen alle inwoners uit Oldambt uiteraard meedoen. Over het algemeen zijn veelal de senioren doelgroep die wij hiermee aanspreken. Maar ook zeker volwassenen zijn van harte welkom en doen ook geregeld mee. Dus iedereen die het leuk vindt om mee te fietsen, die is van harte welkom aanstaande vrijdag.
0: En naast bewegen draait de fietstocht ook vooral om ontmoeting.
2: Klopt, ja. Vooral het sociale aspect vinden we heel erg belangrijk. Dus als inwoners normaliter wellicht alleen fietsen, maar het juist heel leuk vinden om andere inwoners te ontmoeten of als groepje mee te doen.

0: Dat zien we ook veel gebeuren. Dan is dat allemaal mogelijk. Dus vooral het samen fietsen is wel een belangrijk aspect van deze groepsfietstocht inderdaad.
1: En hoe lang is de tocht ongeveer?
0: Nou, je moet denken aan ongeveer plus minus 25 kilometer. Waarbij je dus veelal ook langere pauzes hebt bij de verschillende buurthuizen. En in totaal duurt die van ongeveer 10 uur tot 12:30.
1: En mensen kunnen zich nog aanmelden, neem ik aan?
0: Zeker, ja. Aanmelden kan tot en met aanstaande woensdag, 1 juli. En dat kan via de website oldambeweeg.nl. Ja, en we hebben een flyer, dus mochten inwoners die voorbij hebben zien komen, dan staat er een mooie QR-code op. Maar dat is zeker nog mogelijk.
1: En daar is denk ik ook genoeg informatie te vinden dan.
0: Zeker, ja. Uitgebreide informatie vinden zij ook op de landingspagina van oldambeweeg.nl. Klopt.
1: En waar moeten mensen zich dan melden op vrijdag?
0: Nou, dat kunnen ze zelf kiezen. Dus in het aanmeldformulier kunnen inwoners aangeven bij welk buurthuis ze op willen stappen. Dus dat is in Midwolda bij de Schakel, in Finsterwolde bij MSC de Hardenberg of in Heiligerlee bij de speeltuinvereniging. En ze hebben dus eigenlijk zelf de keuze waar ze het liefst willen opstappen. Dus wat het dichtst bij hun eigen huis is. En vanuit daar fietsen ze dus een mooie ronde langs al die drie buurthuizen.
1: Waarom hebben jullie dat gedaan, drie verschillende opstapplekken?
0: Nou, eigenlijk zodat we zoveel mogelijk inwoners kunnen bereiken in de gemeente. En de drempel zo laag mogelijk wordt om mee te doen met deze fietstocht. Dus vandaar.
1: Nou, helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor de toelichting. En ja, ik hoop dat er heel veel mensen mee gaan doen vrijdag.
0: Ja, graag gedaan. Ik hoop het ook. Dus ja, hopelijk tot vrijdag voor alle inwoners die luisteren.
1: Helemaal goed.
0: Oké, graag gedaan. Hoi, hoi.

0: langs de kant van de weg.
1: Boudewijn de Groot en een meisje van 16. En daarvoor hoorden we Rumours en de T-Mac Social Club 1986. Ja, het is bijna 10:30, dus dat betekent dat we straks naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar we gaan nog even verder met de Bengals. Manic Monday.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van maandag 29 juni. Mijn naam is Greta Donkerbroek. De politie heeft een 21-jarige man uit Groningen in beeld als verdachte van de bomaanslag op het gemeentehuis in Winschoten. In de nacht van 27 op 28 november vorig jaar werd de bezoekersingang van het gemeentehuis opgeblazen. Enkele dagen later vond ook een explosie plaats bij een advocatenkantoor in Veendam. De politie onderzoekt beide zaken, maar heeft nog geen verband kunnen vaststellen. De verdachte werd op 5 maart aangehouden en verhoord. Hij is inmiddels weer op vrije voeten, maar blijft wel verdachte in het onderzoek. De politie roept mensen die meer weten over een van beide aanslagen op om zich te melden. De Westerwolde Ultra is zondag onder tropische omstandigheden succesvol verlopen. Na een nacht met onweer werd het vlak voor de start precies om 6 uur droog. Zo'n 40 ultralopers begonnen toen in Wedde aan de 100 kilometer lange tocht over het Westerwoldepad. De overwinning ging naar Wolter de Lange uit Steenwijk. Hij bereikte de finish na 10 uur en 30 minuten. Gerben Kroes uit Blijham kwam als tweede binnen en Steven Vechter uit Veendam eindigde als derde. Ook regionale lopers als Bert Bijkers uit Oude Pekela, Mark Kampinga uit Onstwedde en Jordan Lauwers uit Sellingen deden mee. Voor Mark Kampinga kreeg de ultraloop een extra betekenis. Hij liep de 100 meter als sponsoractie voor Wensambulance Noord-Nederland en het MDL-fonds. De landelijke hittegolf duurt inmiddels al 11 dagen. Daarmee is het record voor de langste hittegolf in juni verbroken. Volgens het KNMI zijn er tijdens deze hittegolf al 5 tropische dagen geweest met temperaturen van boven de 30 graden. Als de temperatuur vandaag opnieuw de 25 graden bereikt, komt de hittegolf uit op 12 dagen. Opvallend is dat een hittegolf zo vroeg in het jaar, maar zelden voorkomt. De langste officiële hittegolf in Nederland dateert uit de zomer van 1975. In Rodeschool wordt vanavond en morgenavond informatieavonden gehouden over de bouw van 2 kerncentrales in de Eemshaven. Vorige week werd bekend dat het kabinet daar het Zeeuwse Terneuzen en de Groninger Eemshaven voor in beeld heeft. Vanavond is de informatieavond bedoeld voor boeren en andere landeigenaren in het gebied rond de Emmapolder. De dinsdagavond voor andere omwonenden. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op Groningen1.nl of Westerwoldeactueel.nl. En dan nu het weerbericht voor vandaag in Zuid- en Oost-Groningen. De dag is gestart met vrij veel wolkenvelden en een paar opklaringen, maar misschien kan er lokaal nog een bui vallen. Vanmiddag is het zonnig met wat stapelwolken, maar vanavond is er weinig bewolking. Het wordt dus een mooie dag met een maximumtemperatuur rond de 23 graden en een zwakke tot matige wind uit noordwest tot west.

Fargo, You and Me. En daarvoor hoorden we Brian Ferry en Let's Stick Together. Ja, we spreken straks met Johnny Hansens, want Rock on Outdoor Festival in Pekela staat weer voor de deur. Aanstaande vrijdag gaat dat beginnen. En hoe dat precies zit, dat horen we dus straks. Maar we gaan eerst verder met Snow Informer.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Op 3 en 4 juli staat Nieuwe Pekela weer in het teken van Rock On Outdoor Festival. Met 2 dagen vol live muziek, rockbands en festivalgezelligheid. We spreken met Johnny Hensens. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, nog even en dan gaat het Rock On Outdoor weer van start. Hoe gaat het met de laatste voorbereidingen?
2: Ja, we zijn druk bezig met de puntjes op de i aan zetten, maar dat gaat hartstikke goed. Het weer wordt prachtig, dus het kan niet beter.
1: Volgens mij niet zo heel warm, hè?
2: Nou, volgens mij gaat het 25, 24, dus dat is helemaal prima.
1: Heerlijk, ja. Ja, dat is goed te doen. Volgens mij zit je in de auto, ja. Of...
2: Ja, ik ben nog met vrouwen druk bezig en... voor festival dingen regelen en alles loopt wel door, hè?
1: Ja, zo gaat het dan, hè? Hoe zit het met de line-up?
2: Ja, dat we hebben echt de top line-up dit jaar met als klapper natuurlijk Danny Vera. Dus daar zijn we super trots op dat we die in ons klein dorpje kunnen krijgen.
1: Ja, dat is hartstikke mooi natuurlijk.
2: Ja, en daar verwachten we ook echt een hele toffe show van. We hebben even contact gehad met het management van Danny Vera over hoe en wat we alles gaan neerzetten. En dat gaat echt een super, super tof optreden worden.
1: Ja, dat is hartstikke fijn. En wie komen er nog meer?
2: Verder hebben we een hele toffe bluesgitarist uit Ierland, Don Martin. We hebben een opkomende blues rockband uit Canada, The Damn Truth. Daar verwachten we ook echt heel veel van. Verder hebben we hele leuke tribute bands van R.E.M., Creedence, Metallica, Dire Straits. Een heel breed programma dit jaar. We zijn echt super trots bij. We hebben voor het eerst 2 podia's nu. Dus ook heel leuk.
1: En hoeveel bezoekers verwachten jullie zo ongeveer?
2: De zaterdag hebben we 3000 kaarten. En als het zo doorgaat, dan verkopen we ook nog wel uit, denk ik, van de week.
1: Heb je ook nog praktische tips voor de mensen die naar het festival komen?
2: Ja, we hebben, omdat het nu weer een stapje groter is, hebben we extra parkeerplaats dit jaar. En dat is op het voetbalveld van VVV klaar. En dat wordt online wel duidelijk aangegeven en ook langs de weg. Maar dat is wel goed dat mensen dat voor die tijd even weten. Dat ze ook daar kunnen parkeren en natuurlijk gewoon bij waar ze altijd konden parkeren bij de spil. Maar we zijn bang dat dat wel vrij snel vol is. Dus we wijken uit naar het voetbalveld. En dan kunnen ze binnen doorlopen zo het park in.
1: Kijk, dat is altijd even goed om te weten.
2: Ja. Dus ja, je wordt steeds groter, dus dat soort dingen wordt steeds lastiger. Dus daar moet je ook mee aan de slag.
1: Maar dat is ook een teken dat, dat het wel een succes is iedere keer.
2: Ja, we zijn tot nu toe elk jaar nog leuk gegroeid. Elk jaar weer 10-20% meer bezoekers.
1: Kijk.
2: Dus dat doen we toch wel goed, denk ik.
1: Ja, dan gaat het hartstikke goed. Tickets, die kunnen nog besteld worden, denk ik.
2: Ja, gewoon online via onze website www.rockon.nl. Er zijn nog tickets, het gaat wel heel hard moet ik zeggen. Helemaal nu mensen zien dat het wel echt mooi weer gaat worden. Ja, dan zie je toch echt dat het begint te knallen nog even de laatste week. Dat is vorig jaar net zo. Dus het kan best zijn als je te lang wacht dat er geen kaarten meer zijn.
1: Kijk, dus zo snel mogelijk kaartjes bestellen als je heen wil.
2: Ja, en als je je afvraagt wat we gaan doen met voetbal, daar zijn we eigenlijk nog mee aan het... En kijken wat handig is, wat leuk is. En een beetje in dubio. Hè? Je hebt kans natuurlijk dat als ze van Marokko winnen vanavond, dat ze moeten ze zaterdag voetballen om 7:00.
1: Ja.
2: Dus dat is tijdens het optreden van Danny Vera. Dus,
1: ook nog. Ja. Is altijd zo dan, hè?
2: Dus we zijn een beetje... We hebben daar nog geen uitsluitsel over.
1: Nou ja, eerst vannacht maar even afwachten. Want als ik hier in elk geval in de studio hoor, zijn er toch ook wel mensen die denken dat we niet gaan winnen. Dus...
2: Ja, het zal heel jammer zijn, maar op het festival zal het wel fijn zijn.
1: Dan is er weer een zorg minder.
2: Ja.
1: Ja, precies.
2: Dus al mensen kunnen afvragen, wij weten wat die zorg nog hebben.
1: Nee, precies. Maar dat kan morgen ook allemaal weer ingezet worden, denk ik dan. Als het nodig is.
2: Ja, als dat vanzelf de regel is. Hè. Dat moet natuurlijk ook uitwijken. Ja. En je zit bij de licentie, dat soort dingen. Je mag dat niet meer zo uitzenden, dus...
1: Moet
2: even kijken hoe dat gaat lopen.
1: Nou, dat wordt vast nog bekendgemaakt door jullie, mag ik aannemen. Dus misschien toch inderdaad de site maar even in de gaten houden. En dan kunnen mensen vast alle informatie vinden.
2: Ja, alles staat wel op de website. We communiceren ook heel veel via Facebook. En het komt allemaal wel goed. En het belooft een geweldige dag te worden. Dus nou, 2 dagen.
1: Dat denk ik ook wel. Hartstikke bedankt voor de toelichting. En alvast heel veel plezier dit weekend.
2: Nou, helemaal goed. En dankjewel.

0: If I Were a Rich Man van... Even zien, want hij loopt in één keer weg. Roger Whittaker. Ja, Greta die zong hem al gelijk mee. Die hoorde de intro en die wist precies waar dit over ging. Leuk is dat, hè? Met sommige nummers heb je dat heel erg.
1: Heel soms heb ik dat.
0: Heel soms, hè? Deze heel duidelijk in elk geval. Goed, het is bijna 11 uur en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar... And Drive a Seat.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftiging en Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Odi Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodinederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Odi Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodinederland.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droom woontafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
13: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
14: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Fearless en Voyage, Voyage. Goedemorgen en welkom bij alweer het derde uur van Goud. Ja, we hebben straks voor u de muziekgeschiedenis. Daar hebben we eens even naar gekeken. Wat is er allemaal gebeurd op 29 juni in de geschiedenis? En dat horen we straks. Greta Donkerbroek is hier in de studio aanwezig voor het Groningen 1 nieuws en weer. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

Billy Idol en Sweet 16. Ja, wat is er vandaag allemaal gebeurd in de geschiedenis? Nou, op 29 juni 1941 verwoest een grote brand de bovenverdieping van Cultuurcentrum De Harmonie aan de Oude Kijk in de Jatstraat in Groningen. Daarmee begint feitelijk het einde van de beroemde concertzaal, die bekend stond om haar uitstekende akoestiek. Na de Tweede Wereldoorlog ziet de gemeenteraad af van een restauratie. Al blijft het gebouw nog jarenlang in gebruik voor concerten, sportwedstrijden, tentoonstellingen en andere evenementen. In 1973 valt uiteindelijk het besluit om de Harmonie, ondanks felle protesten, te slopen. Alleen de karakteristieke voorgevel blijft behouden en wordt gerestaureerd. Op 29 juni 2005 spreken inwoners van Groningen zich tijdens een stadsreferendum uit over de plannen over de herontwikkeling van de oostwand van de Grote Markt en de bouw van het Groninger Forum. Een meerderheid van 53,4% stemt voor de plannen, maar doordat de opkomst met 38,6% lager is dan de vereiste grens, is het correctieve referendum ongeldig. De gemeenteraad kan daardoor verder met de uitwerking van de plannen. 4 jaar later, in 2009, wordt definitief groen licht gegeven voor de bouw van het Forum. En op 29 juni 2014 wordt het kaaspakhuis van Friesland Campina in Gerkesklooster grotendeels verwoest door een enorme brand. Ook het naastgelegen pekellokaal loopt zware schade op. De brandweer is ruim 80 uur bezig om het vuur volledig onder controle te krijgen. De schade wordt geschat op ongeveer 85 miljoen euro. De oorzaak van de brand wordt nooit vastgesteld. Het kaaspakhuis wordt later opnieuw opgebouwd. En op 29 juni 1948 wordt de Engelse drummer Ian Paice geboren in Nottingham. Hij is vooral bekend als de drummer van de legendarische rockband Deep Purple en is de enige oorspronkelijke bandlid dat alle bezettingswisselingen heeft meegemaakt. Met klassiekers als Hush, Black Knight en Smoke on the Water schreef de band rockgeschiedenis. Daarna speelde Paice onder meer met Whitesnake, Gary Moore en diverse andere artiesten als sessiedrummer. We gaan luisteren naar Hush van Deep Purple.

McCartney en Wings en Band on the Run. Ja, het is bijna 11:30 en dat betekent dat we zo weer naar het Groningen 1 en nieuws en weer gaan. We gaan eerst nog even naar Tavares en It Only Takes a Minute.

0: Ja, Tavares dus. En it only takes a minute. Ja, en dat is natuurlijk ook zo. Het is precies 11:30 nu. Tijd voor het Groningen 1 nieuws en weer.
1: Dit is Groningen 1 met het nieuws van maandag 29 juni. Mijn naam is Greta Donkerbroek. De landelijke hittegolf duurt inmiddels al 11 dagen. Daarmee is het record voor de langste hittegolf in juni verbroken. Volgens het KNMI zijn er tijdens deze hittegolf al 5 tropische dagen geweest, met temperaturen van boven de 30 graden. Als de temperatuur vandaag opnieuw de 25 graden bereikt, komt de hittegolf uit op 12 dagen. Opvallend is dat een hittegolf zo vroeg in het jaar maar zelden is voorgekomen. De langste officiële hittegolf in Nederland dateert uit de zomer van 1975. De politie heeft een 21-jarige man uit Groningen in beeld als verdachte van de bomaanslag op het gemeentehuis in Winschoten. In de nacht van 27 op 28 november vorig jaar werd de bezoekersingang van het gemeentehuis opgeblazen. Enkele dagen later vond ook een explosie plaats bij een advocatenkantoor in Veendam. De politie onderzoekt beide zaken, maar heeft nog steeds geen verband kunnen vaststellen. De verdachte werd op 5 maart aangehouden en verhoord en is inmiddels weer op vrije voeten, maar blijft wel verdachte in het onderzoek. De politie roept mensen die meer weten over één van beide aanslagen op om zich te melden. De Lidl in Ter Apel heeft definitief haar deuren gesloten. Afgelopen zaterdag was de supermarkt voor het laatst geopend. De sluiting hangt samen met de aankoop van het pand door de gemeente Westerwolde. De gemeente wil het pand gebruiken voor herontwikkeling van het centrum van Ter Apel. De locatie speelt een belangrijke rol in de plannen om het centrum de komende jaren aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken. Volgens de gemeente is de aankoop een belangrijke stap in de uitvoering van het centrumplan. Dat plan is samen met inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en maatschappelijke organisaties opgesteld, met als doel het winkelgebied nieuw leven in te blazen. In Roodeschool worden vanavond en morgenavond informatieavonden gehouden over de mogelijke bouw van 2 kerncentrales in de Eemshaven. Vorige week maakte het kabinet bekend dat de Eemshaven samen met het Zeeuwse Terneuzen in beeld is als mogelijke locatie. De bijeenkomst voor vanavond is bedoeld voor boeren en andere grondeigenaren in het gebied rond de Emmapolder. Ze krijgen onder meer informatie over de mogelijke verkoop van grond aan de overheid. De informatieavond van morgen is bestemd voor andere omwonenden. Beide bijeenkomsten worden georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan het weerbericht voor vandaag en morgen in Zuid- en Oost-Groningen. De dag is begonnen met opklaringen en enkele wolkenvelden. Vanmiddag is het zonnig met af en toe wat stapelwolken. Het is een mooie dag met een maximumtemperatuur rond 23 graden. Er is een zwakke tot matige wind uit noordwest tot west. Vanavond is er weinig bewolking en morgen is er vooral in de ochtend vrij veel zon. Later op de dag kan er meer bewolking komen en 's avonds kunnen er enkele buien vallen. De maximumtemperatuur morgen is rond 24 graden bij een zwakke veranderlijke wind.

0: een mooie dag.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: In Bad Nieuweschans groeit de bezorgdheid over de verkeersveiligheid in de als 30 kilometer zone aangewezen Mettingstraat, waar de weginrichting niet is aangepast aan de dagelijkse stroom van onder andere klemrijdende flixbussen en treinvervangend busverkeer, wat inmiddels heeft geleid tot opgelopen spanningen en zelfs een fysieke aanval op een buurtbewoner. Aan de telefoon hebben wij Jan Kenten van de VCP. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, de VCP stelde daar vragen over in de raad. De Mettingstraat, dat blijft de gemoederen bezighouden, of niet?
2: Ja, dat is ook wel algemeen wel bekend als sinds Duitsland natuurlijk de grenscontroles heeft ingevoerd, dat mensen proberen, net als water, de makkelijkste weg op te zoeken. En daar is de Mettingstraat eentje van. En er is kort geleden door de gemeente een verkeerstelling uitgevoerd. En ja, dan slaat je toch wel het schrik op het hart. Een kleine, smalle straat waar op een bepaald moment 400 auto's per uur doorkomen.
0: Ja.
2: Ja. En ja, daar is sowieso de weg ook niet op berekend. Want het is eigenlijk een 30 kilometer zone, maar niet als zodanig ingericht.
0: Ja, want dat is ook een van de dingen, hè, wat de VCP aankaart. Dat de Mettingstraat inderdaad een 30 kilometer weg is, maar er dus niet zo uitziet. Welke concrete maatregelen zou de gemeente hier direct kunnen nemen?
2: Je zou, als je Bad Nieuweschans binnenrijdt, dan wordt het wel vaak verwezen naar de Europaweg. Dat is dus een ringweg om Bad Nieuweschans toe. Ja, een heleboel mensen kennen natuurlijk de Mettingstraat. Dus die gaan niet linksaf in Bad Nieuweschans, maar die gaan rechtsaf en zoeken dan de kortste weg op. Nu hebben ze bij de hele grote drukte, zoals de Duitse dagen, sluiten ze hem wel af door middel van verkeersregelaars. Maar je zou ook kunnen denken aan een dynamische afsluiting aan het eind van de Mettingstraat. De hulpdiensten zitten daar wel vlakbij, de brandweer. Maar goed, een dynamische afsluiting kan door middel van een afstandsbediening, kan die naar beneden zakken. En dan kan eventueel de hulpdiensten er wel door. Maar doorgaand verkeer is dan in principe afgesloten.
0: Ja, is dat realistisch om zo'n dynamische paal de weg af te sluiten?
2: Ja, ik ben ooit in mijn leven een keer in Maastricht geweest. Daar op een bepaald moment het grote Vrijthof. Dat wordt ook afgesloten door middel van een dynamische wegafsluiting. Dus waarom zou het in Maastricht wel kunnen en hier in Bad Nieuweschans niet?
0: Ja, de angst kan ik me dan zo voorstellen. Is dan natuurlijk dat je Bad Nieuweschans afsluit voor bestemmingsverkeer en leveranciers en zo. Maar...
2: Nee hoor. Het gaat maar om één dynamische afsluiting. Dat is de aansluiting van de Mettingstraat naar de Europaweg. Dat is de enige weg die je dan in principe af gaat sluiten. Iedereen kan er wel komen. Er zit natuurlijk ook een camping aan die gewonnen is aan de voetbalvereniging. Fietsers enzovoort kunnen daar gemakkelijk komen. Dat is helemaal geen probleem. En mensen die met een auto komen, ja, die rijden dan even dat kleine stukje. Maar dat telt natuurlijk qua aantal natuurlijk niet aan met wat je nu aan doorgaand verkeer hebt.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat buurtbewoners hier ook niet blij mee zijn.
2: De buurtbewoners die zijn er helemaal klaar mee. Laten we het daar eens over hebben.
0: Ja.
2: Er zijn al stemmen op gegaan om de weg op een hele drukke dag gewoon zelf maar af te sluiten door middel van auto's en zo weer allemaal. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar ik kan me de boosheid van die mensen kan ik mij wel voorstellen. Vooral als je, zoals u net ook al opmerkte, iemand fysiek gaat slaan omdat hij enkel alleen aangeeft van god, rij eens wat langzamer. Ja. Dan zijn we natuurlijk het redelijke bestand voorbij.
0: Ja, dat is zeker waar. Ja, is dit een incident, denkt u? Of signaleren wel een structurele toename van agressie tussen buurtbewoners en automobilisten?
2: Ja, ik ben natuurlijk geen politieagent, dus ik kan dat ook niet beoordelen. Maar ik heb wel gehoord dat mensen het opgestoken vingertje, en dan bedoel ik dan de middelvinger, wel eens vaker naar het hoofd gegooid krijgen van als ze daar toch commentaar op hebben. Mensen die bij wijze van spreken hun auto toch weer ergens kwijt moeten heen aan de straat. Ja, het wordt gewoon heel moeilijk voor die mensen om dat maar gewoon te accepteren.
0: Ja, ja, dat snap ik heel goed. Het college heeft maximaal 30 dagen om schriftelijk te antwoorden. Wat hopen jullie dat de allereerste concrete noodmaatregel wordt die het college neemt, nog voordat de definitieve antwoorden er zijn?
2: Dan zit je toch te denken toch maar constant een verkeersregelaar er neerzetten. Of wat anders wat. Zolang als die weg open blijft, zul je dit probleem blijven houden. Dus je zult geen voorlopige oplossing moeten creëren, maar je zult er eigenlijk direct al een definitieve oplossing neer moeten leggen.
0: Ja.
2: En volgens ons kan dat gewoon.
0: Ja.
2: En ja, je moet ook niet vergeten, het is ook een weg waar kinderen aan wonen. Het kan toch niet zo zijn dat een kind, bij wijze van spreken, of een ouder, of wat dan ook, aangereden wordt door een of andere dwaas die denkt van, ik omzeil de grenscontroles en ik ga daar lekker langs.
0: Ja, dat, daar moet je niet aan denken.
2: Nee. Dat wil je ook niet op je geweten hebben.
0: Nee, zo is het ook
2: dus
0: nog.
2: Ik denk voorlopig oplossingen. Ja, dat was inderdaad al met die hele drukke dagen een verkeersregelaar neerzetten. Ja, dat is dan ook weer een oplossing voor één dag. Maar het gaat natuurlijk gewoon door. En wat natuurlijk ook, en dat heb ik ook gevraagd, van treed nou eens in contact met die ondernemingen die het busvervoer regelen tussen Duitsland en Nederland. Zeg toch gewoon, daar gaan we niet langs. We gaan gewoon de Europaweg volgen, van station naar station. Je zou ook met Flixbus even contact op kunnen nemen. Van, wij willen liever niet dat jullie chauffeurs door die Mettingstraat heen gaan. Het kan gewoon weer niet. En dat enkel om een verkeerscontrole, of in elk geval een grenscontrole te vermijden bij de grensovergang.
0: Ja.
2: Wat trouwens ook een beetje een schijnmaatregel is. Ik bedoel, iemand die een klein beetje bekend is in deze buurt en die weet wel 20 wegen om in Duitsland te komen zonder gecontroleerd te worden. Dus het is ook een beetje een schijnoplossing.
0: Ja, precies. Waarom duurt het allemaal zo lang, denkt u?
2: Ja. Het had natuurlijk ook wat te maken met de wethouder van verkeer. Ja, de verkiezingen hebben natuurlijk een rol meegespeeld. Een heleboel dingen hebben gewoon stilgelegen toen in die periode. Maar ik denk dat als de wethouder nu even goed achter zijn oortjes gaat krabben en zegt van ja, nu moet er een definitieve oplossing gaan komen.
0: Ja.
2: Anders kan ik mij daar niks bij voorstellen. Ik bedoel, hij wordt best wel vaak daarop aangesproken. En dat kan hem toch niet in de koude kleren gaan zitten.
0: Nee, dat zul je denken inderdaad. Nou, helemaal duidelijk.
2: Oké, nou, ik hoop in elk geval dat er binnenkort en vrij snel voor de mensen aan de Mettingstraat, maar ook voor de bewoners van Bad Nieuweschans, een goede oplossing gaat komen.
0: Ja, dat hopen wij ook en we zullen het gaan volgen. We gaan het allemaal meemaken.
2: Hartstikke fijn.
0: Dank u wel voor de toelichting.
2: Oké, joe. Ja.

Mary Jane Girls en In My House. Ja, dit was het alweer voor vandaag. Woensdag zijn we er weer voor een gloednieuwe aflevering van Goud. En daarin gaan we spreken met Jules Genaar. En dit is natuurlijk de laatste week van het schooljaar. En dus spreken we diverse scholen over hun laatste schooldag vrijdag. Chris, bedankt voor de techniek van vanochtend. En Greta, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer. En graag tot woensdag. Dag!

0: Het is nu 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vast kwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van 400.000 euro en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zegt dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Het geluid van Oost-Groningen. Lunchtijd.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Aanstaande vrijdag organiseert Oldam Beweeg de fietsmiddag Trappen, Happen en Grappen. We spreken met Eva Gnodder. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, hoi.
1: Hallo, Trappen, Happen en Grappen. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen?
2: Ja, snap je vraag. Ja, we hebben een hele leuke fietsochtend georganiseerd met verschillende activiteiten. Waarbij inwoners zich kunnen aanmelden en vanaf verschillende buurthuizen kunnen starten met de fietstocht. En bij 3 verschillende buurthuizen organiseren we hele leuke activiteiten. Ja, daarbij valt te denken aan Oud-Hollandse spellen wordt gespeeld bij 1 van de buurthuizen. Bij 1 van de buurthuizen organiseren we een leuke beweegquiz. En bij het laatste buurthuis organiseren we cognitief fitness. Dus fitnessen wat goed is voor het brein. En daar krijgen inwoners een workshop over.
1: En vandaar dus de naam Trappen, Happen en Grappen.
2: Klopt, ja. En tussendoor bij de buurthuizen krijgen ze ook allemaal nog lekkere gezonde hapjes. Dus vandaar happen en grappen, omdat het ook vooral heel erg leuk moet zijn. En trappen, omdat je natuurlijk van buurthuis naar buurthuis ziet. Dus inderdaad, vandaar.
1: En voor wie is deze fietstocht precies bedoeld?
2: Nou, in principe mogen alle inwoners uit Oldambt uiteraard meedoen. Over het algemeen zijn veelal de senioren doelgroep die wij hiermee aanspreken. Maar ook zeker volwassenen zijn van harte welkom en doen ook geregeld mee. Dus iedereen die het leuk vindt om mee te fietsen, die is van harte welkom aanstaande vrijdag.
1: En naast bewegen draait de fietstocht ook vooral om ontmoeting.
2: Klopt, ja. Vooral het sociale aspect vinden we heel erg belangrijk. Dus als inwoners normaliter wellicht alleen fietsen, maar het juist heel leuk vinden om andere inwoners te ontmoeten of als groepje mee te doen, dat zien we ook veel gebeuren, dan is dat allemaal mogelijk. Dus vooral het samen fietsen is wel een belangrijk aspect van deze groepsfietstocht inderdaad.
1: En hoe lang is de tocht ongeveer?
2: Je moet denken aan ongeveer plus minus 25 kilometer, waarbij je dus veelal ook langere pauzes hebt bij de verschillende buurthuizen. En in totaal duurt die van ongeveer 10 uur tot 12:30.
1: En mensen kunnen zich nog aanmelden, neem ik aan?
2: Zeker, ja. Aanmelden kan tot en met aanstaande woensdag, 1 juli. En dat kan via de website oldambeweeg.nl. En we hebben een flyer, dus mochten inwoners...

0: Dus die voorbij hebben zien komen, dan staat er een mooie QR-code op. Maar dat is zeker nog mogelijk.
1: En daar is denk ik ook genoeg informatie te vinden dan.
0: Zeker, ja. Uitgebreide informatie vinden zij ook op de landingspagina van oldambeweeg.nl. Klopt.
1: En waar moeten mensen zich dan melden op vrijdag?
0: Dat kunnen ze zelf kiezen. Dus in het aanmeldformulier kunnen inwoners aangeven bij welk buurthuis ze op willen stappen. Dus dat is in Midwolda bij de Schakel, in Finsterwolde bij MSC de Hardenberg of in Heiligerlee bij de speeltuinvereniging. En ze hebben dus eigenlijk zelf de keuze waar ze het liefst willen opstappen. Dus wat het dichtst bij hun eigen huis is. En vanuit daar fietsen ze dus een mooie ronde langs al die drie buurthuizen.
1: Waarom hebben jullie dat gedaan, drie verschillende opstapplekken?
0: Eigenlijk zodat we zoveel mogelijk inwoners kunnen bereiken in de gemeente. En de drempel zo laag mogelijk wordt om mee te doen met deze fietstocht. Dus vandaar.
1: Nou, helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor de toelichting. En ik hoop dat er heel veel mensen mee gaan doen vrijdag.
0: Ja, graag gedaan. Ik hoop het ook. Dus hopelijk tot vrijdag voor alle inwoners die luisteren.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van maandag 29 juni. Mijn naam is Greta Donkerbroek. De landelijke hittegolf duurt inmiddels al 11 dagen. Daarmee is het record voor de langste hittegolf in juni verbroken. Volgens het KNMI zijn er tijdens deze hittegolf al 5 tropische dagen geweest, met temperaturen van boven de 30 graden. Als de temperatuur vandaag opnieuw de 25 graden bereikt, komt de hittegolf uit op 12 dagen. Opvallend is dat een hittegolf zo vroeg in het jaar maar zelden is voorgekomen. De langste officiële hittegolf in Nederland dateert uit de zomer van 1975. De politie heeft een 21-jarige man uit Groningen in beeld als verdachte van de bomaanslag op het gemeentehuis in Winschoten. In de nacht van 27 op 28 november vorig jaar werd de bezoekersingang van het gemeentehuis opgeblazen. Enkele dagen later vond ook een explosie plaats bij een advocatenkantoor in Veendam. De politie onderzoekt beide zaken, maar heeft nog steeds geen verband kunnen vaststellen. De verdachte werd op 5 maart aangehouden en verhoord en is inmiddels weer op vrije voeten, maar blijft wel verdachte in het onderzoek. De politie roept mensen die meer weten over één van beide aanslagen op om zich te melden. De Lidl in Ter Apel heeft definitief haar deuren gesloten. Afgelopen zaterdag was de supermarkt voor het laatst geopend. De sluiting hangt samen met de aankoop van het pand door de gemeente Westerwolde. De gemeente wil het pand gebruiken voor herontwikkeling van het centrum van Ter Apel. De locatie speelt een belangrijke rol in de plannen om het centrum de komende jaren aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken. Volgens de gemeente is de aankoop een belangrijke stap in de uitvoering van het centrumplan. Dat plan is samen met inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en maatschappelijke organisaties opgesteld, met als doel het winkelgebied nieuw leven in te blazen. In Rodeschool worden vanavond en morgenavond informatieavonden gehouden over de mogelijke bouw van 2 kerncentrales in de Eemshaven. Vorige week maakte het kabinet bekend dat de Eemshaven samen met het Zeeuwse Terneuzen in beeld is als mogelijke locatie. De bijeenkomst voor vanavond is bedoeld voor boeren en andere grondeigenaren in het gebied rond de Emmapolder. Ze krijgen onder meer informatie over de mogelijke verkoop van grond aan de overheid. De informatieavond van morgen is bestemd voor andere omwonenden. Beide bijeenkomsten worden georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan het weerbericht voor vandaag en morgen in Zuid- en Oost-Groningen. De dag is begonnen met opklaringen en enkele wolkenvelden. Vanmiddag is het zonnig met af en toe wat stapelwolken. Het is een mooie dag met een maximumtemperatuur rond 23 graden. Er is een zwakke tot matige wind uit noordwest tot west. Vanavond is er weinig bewolking en morgen is er vooral in de ochtend vrij veel zon. Later op de dag kan er meer bewolking komen en 's avonds kunnen er enkele buien vallen. De maximumtemperatuur morgen is rond 24 graden bij een zwakke veranderlijke wind.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Op 3 en 4 juli staat Nieuwe Pekela weer in het teken van Rock on Outdoor Festival. Met 2 dagen vol live muziek, rockbands en festivalgezelligheid. We spreken met Johnny Hensens. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, nog even en dan gaat het Rock on Outdoor weer van start. Hoe gaat het met de laatste voorbereidingen?
2: Ja, we zijn druk bezig met de puntjes op de i aan het zetten. Maar dat gaat hartstikke goed. Het weer wordt prachtig, dus het kan niet beter.
1: Volgens mij niet zo heel warm, hè?
2: Nou, volgens mij gaat je 25, 24, dus dat is helemaal prima.
1: Heerlijk, ja. Ja, dat is goed te doen. Volgens mij zit je in de auto, ja. Of...
2: Ja, ik ben nog met van alles druk bezig en... voor festival dingen regelen en alles loopt wel door, hè?
1: Ja, zo gaat het dan, hè? Hoe zit het met de line-up?
2: Ja, dat we hebben echt een top line-up dit jaar met als klapper natuurlijk Danny Vera. Dus daar zijn we super trots op dat we die in ons klein dorpje kunnen krijgen.
1: Ja, dat is hartstikke mooi natuurlijk.
2: Ja, en daar verwachten we ook echt een hele toffe show van. We hebben even contact gehad met het management van Danny Vera over hoe en wat we alles gaan neerzetten. En dat gaat echt een super, super tof optreden worden.
1: Ja, dat is hartstikke fijn. En wie komen er nog meer?
2: Verder hebben we een hele toffe bluesgitarist uit Ierland, Don Martin. We hebben een opkomende bluesrockband uit Canada, The Damn Truth. Daar verwachten we ook echt heel veel van. Verder hebben we hele leuke tributebands van R.E.M., Creedence, Metallica, Dire Straits. Een heel breed programma dit jaar. We zijn echt super trots bij. We hebben voor het eerst 2 podia's nu. Dus ook heel leuk.
1: En hoeveel bezoekers verwachten jullie zo ongeveer?
2: De zaterdag hebben we 3000 kaarten. En als het zo doorgaat, dan verkopen we ook nog wel uit, denk ik, van de week.
1: Heb je ook nog praktische tips voor de mensen die naar het festival komen?
2: Ja, we hebben, omdat het nu weer een stapje groter is, hebben we extra parkeerplaats dit jaar. En dat is op het voetbalveld van VVV klaar. En dat wordt online wel duidelijk aangegeven en ook langs de weg. Maar dat is dan goed dat mensen dat voor die tijd even weten. Dat ze ook daar kunnen parkeren en natuurlijk gewoon bij waar ze altijd konden parkeren bij de spil. Maar we zijn bang dat dat wel vrij snel vol is. Dus we wijken uit naar het voetbalveld. En dan kunnen ze binnen doorlopen zo het park in.
1: Kijk, dat is altijd even dat goed om te weten.
2: Ja. Dus je wordt steeds groter, dus dat soort dingen wordt steeds lastiger. Dus daar moet je ook mee aan de slag.
1: Maar dat is ook een teken dat, dat het wel een succes is iedere keer.
2: Ja, we zijn tot nu toe elk jaar nog leuk gegroeid. Elk jaar weer 10-20% meer bezoekers.
1: Kijk.
2: Dus dat doen we toch wel goed, denk ik.
1: Ja, dan gaat het hartstikke goed. Tickets, die kunnen nog besteld worden, denk ik?
2: Ja, gewoon online via onze website www.rockon.nl. Er zijn nog tickets, het gaat wel heel hard moet ik zeggen. Helemaal nu mensen zien dat het wel echt mooi weer gaat worden. Ja, dan zie je toch echt dat het begint te knallen nog even de laatste week. Dat is vorig jaar net zo. Dus het kan best zijn als je te lang wacht dat er geen kaarten meer zijn.
1: Kijk, dus zo snel mogelijk kaartjes bestellen als je heen wil.
2: Ja, en als je afvraagt wat we gaan doen met voetbal, daar zijn we eigenlijk nog mee aan het... En kijken wat handig is, wat leuk is. En we zijn een beetje in dubio. Hè? Je hebt kans natuurlijk dat als ze van Marokko winnen vanavond, dat ze moeten ze zaterdag voetballen om 7:00.
1: Ja.
2: Dus dat is tijdens het optreden van Danny Vera. Dus,
1: ook
2: ja,
1: nog. Ja. Is altijd zo dan,
2: ja,
1: hè?
2: Dus we zijn een beetje... Ja, we hebben daar nog geen uitsluitsel over.
1: Nou ja, eerst vannacht maar even afwachten. Want als ik hier in elk geval in de studio hoor, zijn er toch ook wel mensen die denken dat we niet gaan winnen. Dus...
2: Ja, het zal heel jammer zijn, maar op het festival zal het wel fijn zijn.
1: Dan is er weer een zorg minder.
2: Ja,
1: precies.
2: Dus als mensen kunnen afvragen, wij weten wat die kunnen hebben.
1: Nee, precies. Maar dat kan morgen ook allemaal weer ingezet worden, denk ik dan. Als het nodig is.
2: Ja, nou ja, als dat was vanzelf de regel is. Hè. Dat moet natuurlijk ook uitwijken. Ja. En je zit bij de licentie, dat soort dingen. Je mag dat niet meer zo uitzenden, dus...
1: Ja, moet
2: even kijken hoe dat gaat lopen.
1: Nou, dat wordt vast nog bekendgemaakt door jullie, mag ik aannemen. Dus misschien toch inderdaad de site maar even in de gaten houden. En dan kunnen mensen vast alle informatie vinden.
2: Ja, alles staat op de website. We communiceren ook heel veel via Facebook. En het komt allemaal wel goed. En het belooft een geweldige dag te worden. Dus nou, 2 dagen.
1: Dat denk ik ook wel. Hartstikke bedankt voor de toelichting. En alvast heel veel plezier dit weekend.
2: Nou, helemaal goed. En dankjewel.
3: Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: In Bad Nieuweschans groeit de bezorgdheid over de verkeersveiligheid in de als 30 kilometer zone aangewezen Mettingstraat, waar de weginrichting niet is aangepast aan de dagelijkse stroom van onder andere klemrijdende flixbussen en treinvervangend busverkeer, wat inmiddels heeft geleid tot opgelopen spanningen en zelfs een fysieke aanval op een buurtbewoner. Aan de telefoon hebben wij Jan Kenter van de VCP. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, de VCP stelde daar vragen over in de raad. De Mettingstraat, dat blijft de gemoederen bezighouden, of niet?
2: Ja, dat is ook wel algemeen wel bekend als sinds Duitsland natuurlijk de grenscontroles heeft ingevoerd, dat mensen proberen, net als water, de makkelijkste weg op te zoeken. En daar is de Mettingstraat eentje van. En er is kort geleden door de gemeente een verkeerstelling uitgevoerd. En ja, dan slaat je toch wel het schrik om het hart. Een kleine, smalle straat waar op een bepaald moment 400 auto's per uur doorkomen.
1: Ja. Ja.
2: En ja, daar is sowieso de weg al niet op berekend. Want het is eigenlijk een 30 kilometer zone, maar niet als zodanig ingericht.
1: Ja, want dat is ook een van de dingen, hè, wat de VCP aankaart. Dat de Mettingstraat inderdaad een 30 kilometer weg is, maar er dus niet zo uitziet. Welke concrete maatregelen zou de gemeente hier direct kunnen nemen?
2: Je zou, als je met Nieuweschans binnenrijdt, dan wordt het wel vaak verwezen naar de Europaweg. Dat is dus een ringweg om Bad Nieuweschans toe. Ja, een heleboel mensen kennen natuurlijk de Mettingstraat. Dus die gaan niet linksaf in Bad Nieuweschans, maar die gaan rechtsaf en zoeken dan de kortste weg op. Nu hebben ze bij de hele grote drukte, zoals de Duitse dagen, sluiten ze hem wel af door middel van verkeersregelaars. Maar je zou ook kunnen denken aan een dynamische afsluiting aan het eind van de Mettingstraat. De hulpdiensten zitten daar wel vlakbij, de brandweer. Maar goed, een dynamische afsluiting kan door middel van een afstandsbediening kan die naar beneden zakken. En dan kan eventueel de hulpdiensten er wel door. Maar doorgaand verkeer is dan in principe afgesloten.
1: Ja, is dat realistisch om zo'n dynamische paal daarmee de weg af te sluiten?
2: Ja, ik ben ooit in mijn leven een keer in Maastricht geweest. Daar op een bepaald moment het grote Vrijthof. Dat wordt ook afgesloten door middel van een dynamische wegafsluiting. Dus waarom zou het in Maastricht wel kunnen en hier in Bad Nieuweschans niet?
1: Ja, de angst kan ik me dan zo voorstellen is dan natuurlijk dat je Bad Nieuweschans afsluit voor bestemmingsverkeer en leveranciers en zo. Maar
2: Nee hoor. Het gaat maar om één dynamische afsluiting. Dat is de aansluiting van de Mettingweg op Mettingstraat naar de Europaweg. Dat is de enige weg die je dan in principe af gaat sluiten. Iedereen kan er wel komen. Er zit natuurlijk ook een camping aan die gewonnen is aan de voetbalvereniging. Fietsers enzovoort kunnen daar gemakkelijk komen. Dat is helemaal geen probleem. En mensen die met een auto komen, ja, die rijden dan even dat kleine stukje. Maar dat telt natuurlijk qua aantal natuurlijk niet aan met wat je nu aan doorgaand verkeer hebt.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat buurtbewoners hier ook niet blij mee zijn.
2: De buurtbewoners die zijn er helemaal klaar mee. Laten we het daar eens over hebben.
1: Ja.
2: Er zijn al stemmen op gegaan om de weg op een hele drukke dag gewoon zelf maar af te sluiten door middel van auto's en zo weer allemaal. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar ik kan me de boosheid van die mensen kan ik mij wel voorstellen. Vooral als je, zoals u net ook al opmerkte, iemand fysiek gaat slaan, omdat hij enkel alleen aangeeft van god, rij eens wat langzamer. Ja. Dan zijn we natuurlijk een redelijke bestand voorbij.
1: Ja, dat is zeker waar. Ja, is dit een incident, denkt u? Of signaleren wel meer een structurele toename van agressie tussen buurtbewoners en automobilisten?
2: Ja, ik ben natuurlijk geen politieagent, dus ik kan dat ook niet beoordelen. Maar ik heb wel gehoord dat mensen het opgestoken vingertje, en dan bedoel ik dan de middelvinger, wel eens vaker naar het hoofd gegooid krijgen van als ze daar toch commentaar op hebben. Mensen die bij wijze van spreken hun auto toch weer ergens kwijt moeten hebben aan de straat. Ja, het wordt gewoon heel moeilijk voor die mensen om dat maar gewoon te accepteren.
1: Ja, dat snap ik heel goed. Het college heeft maximaal 30 dagen om schriftelijk te antwoorden. Wat hopen jullie dat de allereerste concrete noodmaatregel wordt die het college neemt, nog voordat de definitieve antwoorden er zijn?
2: Ja, dan zit je toch te denken toch maar constant een verkeersregelaar er neerzetten. Of wat anders wat. Zolang als die weg open blijft, zul je dit probleem blijven houden. Dus je zult geen voorlopige oplossing moeten creëren, maar je zult er eigenlijk direct al een definitieve oplossing neer moeten leggen.
1: Ja.
2: En volgens ons kan dat gewoon.
1: Ja.
2: En ja, je moet ook niet vergeten, het is ook een weg waar kinderen aan wonen. Het kan toch niet zo zijn dat een kind, bij wijze van spreken, of een ouder, of wat dan ook, aangereden wordt door een of andere dwaas die denkt van, ik omzeil de grenscontroles en ik ga daar lekker langs.
1: Ja, daar moet je niet aan denken.
2: Nee.
1: Nee.
2: Dat wil je ook niet op je geweten hebben.
1: Nee, zo is het ook
2: dus
1: nog.
2: Ik denk voorlopig oplossingen. Ja, dat was inderdaad al met die hele drukke dagen een verkeersregelaar neerzetten. Ja, dat is dan ook weer een oplossing voor één dag. Maar het gaat natuurlijk gewoon door. En wat natuurlijk ook, en dat heb ik ook gevraagd, van treed nou eens in contact met die ondernemingen die het busvervoer regelen tussen Duitsland en Nederland. Zeg toch gewoon, daar gaan we niet langs. We gaan gewoon de Europaweg volgen, van station naar station. Je zou ook met Flixbus even contact op kunnen nemen. Van, wij willen liever niet dat jullie chauffeurs door die Mettingstraat heen gaan. Het kan gewoon weer niet. En dat enkel om een verkeerscontrole, of in elk geval een grenscontrole te vermijden bij de grensovergang.
1: Ja.
2: Wat trouwens ook een beetje een schijnmaatregel is. Ik bedoel, iemand die een klein beetje bekend is in deze buurt en die weet wel 20 wegen om in Duitsland te komen zonder gecontroleerd te worden. Dus het is ook een beetje een schijnoplossing.
1: Ja, precies. Waarom duurt het allemaal zo lang, denkt u?
2: Ja. Het had natuurlijk ook wat te maken met de wethouder van verkeer. Ja, de verkiezingen hebben natuurlijk een rol meegespeeld. Een heleboel dingen hebben gewoon stilgelegen toen in die periode. Maar ik denk dat als de wethouder nu even goed achter zijn oortjes gaat krabben en zegt van ja, nu moet er een definitieve oplossing gaan komen.
1: Ja.
2: En anders kan ik mij daar niks bij voorstellen. Ik bedoel, hij wordt best wel vaak daarop aangesproken. En dat kan hem toch niet in de koude kleren gaan zitten.
1: Nee, dat zul je denken inderdaad. Nou, helemaal duidelijk.
2: Oké, nou, ik hoop in elk geval dat er binnenkort en vrij snel voor de mensen aan de Mettingstraat, maar ook voor de bewoners van Bad Nieuweschans, een goede oplossing gaat komen.
1: Ja, dat hopen wij ook en we zullen het gaan volgen. We gaan het allemaal meemaken.
2: Hartstikke fijn.
1: Dank u wel voor de toelichting.
2: Oké, joh.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.
1: Het is nu 1 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag. Zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden. Met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag, blijkt het eerste dino-bot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
3: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
13: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 2:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd 1,5 jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de 2 zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Start de motor. De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen?
0: 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
15: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
14: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
15: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
14: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.

is Groningen 1 met het nieuws van maandag 29 juni. Mijn naam is Greta Donkerbroek. De landelijke hittegolf duurt inmiddels al 11 dagen. Daarmee is het record voor de langste hittegolf in juni verbroken. Volgens het KNMI zijn er tijdens deze hittegolf al 5 tropische dagen geweest met temperaturen van boven de 30 graden. Als de temperatuur vandaag opnieuw de 25 graden bereikt, komt de hittegolf uit op 12 dagen. Opvallend is dat een hittegolf zo vroeg in het jaar maar zelden is voorgekomen. De langste officiële hittegolf in Nederland dateert uit de zomer van 1975. De politie heeft een 21-jarige man uit Groningen in beeld als verdachte van de bomaanslag op het gemeentehuis in Winschoten. In de nacht van 27 op 28 november vorig jaar werd de bezoekersingang van het gemeentehuis opgeblazen. Enkele dagen later vond ook een explosie plaats bij een advocatenkantoor in Veendam. De politie onderzoekt beide zaken, maar heeft nog steeds geen verband kunnen vaststellen. De verdachte werd op 5 maart aangehouden en verhoord en is inmiddels weer op vrije voeten. Maar blijft wel verdachte in het onderzoek. De politie roept mensen die meer weten over één van beide aanslagen op om zich te melden. De Lidl in Ter Apel heeft definitief haar deuren gesloten. Afgelopen zaterdag was de supermarkt voor het laatst geopend. De sluiting hangt samen met de aankoop van het pand door de gemeente Westerwolde. De gemeente wil het pand gebruiken voor herontwikkeling van het centrum van Ter Apel. De locatie speelt een belangrijke rol in de plannen om het centrum de komende jaren aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken. Volgens de gemeente is de aankoop een belangrijke stap in de uitvoering van het centrumplan. Dat plan is samen met inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en maatschappelijke organisaties opgesteld met als doel het winkelgebied nieuw leven in te blazen. In Rodeschool worden vanavond en morgenavond informatieavonden gehouden over de mogelijke bouw van 2 kerncentrales in de Eemshaven. Vorige week maakte het kabinet bekend dat de Eemshaven samen met het Zeeuwse Terneuzen in beeld is als mogelijke locatie. De bijeenkomst voor vanavond is bedoeld voor boeren en andere grondeigenaren in het gebied rond de Emmapolder. Ze krijgen onder meer informatie over de mogelijke verkoop van grond aan de overheid. De informatieavond van morgen is bestemd voor andere omwonenden. Beide bijeenkomsten worden georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan het weerbericht voor vandaag en morgen in Zuid- en Oost-Groningen. De dag is begonnen met opklaringen en enkele wolkenvelden. Vanmiddag is het zonnig met af en toe wat stapelwolken. Het is een mooie dag met een maximumtemperatuur rond 23 graden. Er is een zwakke tot matige wind uit noordwest tot west. Vanavond is er weinig bewolking. En morgen is er vooral in de ochtend vrij veel zon. Later op de dag kan er meer bewolking komen en 's avonds kunnen er enkele buien vallen. De maximumtemperatuur morgen is rond 24 graden bij een zwakke veranderlijke wind.

0: Het is nu 3:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
14: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
15: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: '80s en '90s.

is Groningen 1 met het nieuws van maandag 29 juni. Mijn naam is Greta Donkerbroek. De landelijke hittegolf duurt inmiddels al 11 dagen. Daarmee is het record voor de langste hittegolf in juni verbroken. Volgens het KNMI zijn er tijdens deze hittegolf al 5 tropische dagen geweest met temperaturen van boven de 30 graden. Als de temperatuur vandaag opnieuw de 25 graden bereikt, komt de hittegolf uit op 12 dagen. Opvallend is dat een hittegolf zo vroeg in het jaar maar zelden is voorgekomen. De langste officiële hittegolf in Nederland dateert uit de zomer van 1975. De politie heeft een 21-jarige man uit Groningen in beeld als verdachte van de bomaanslag op het gemeentehuis in Winschoten. In de nacht van 27 op 28 november vorig jaar werd de bezoekersingang van het gemeentehuis opgeblazen. Enkele dagen later vond ook een explosie plaats bij een advocatenkantoor in Veendam. De politie onderzoekt beide zaken, maar heeft nog steeds geen verband kunnen vaststellen. De verdachte werd op 5 maart aangehouden en verhoord en is inmiddels weer op vrije voeten. Maar blijft wel verdachte in het onderzoek. De politie roept mensen die meer weten over één van beide aanslagen op om zich te melden. De Lidl in Ter Apel heeft definitief haar deuren gesloten. Afgelopen zaterdag was de supermarkt voor het laatst geopend. De sluiting hangt samen met de aankoop van het pand door de gemeente Westerwolde. De gemeente wil het pand gebruiken voor herontwikkeling van het centrum van Ter Apel. De locatie speelt een belangrijke rol in de plannen om het centrum de komende jaren aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken. Volgens de gemeente is de aankoop een belangrijke stap in de uitvoering van het centrumplan. Dat plan is samen met inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en maatschappelijke organisaties opgesteld met als doel het winkelgebied nieuw leven in te blazen. In Rodeschool worden vanavond en morgenavond informatieavonden gehouden over de mogelijke bouw van 2 kerncentrales in de Eemshaven. Vorige week maakte het kabinet bekend dat de Eemshaven samen met het Zeeuwse Terneuzen in beeld is als mogelijke locatie. De bijeenkomst voor vanavond is bedoeld voor boeren en andere grondeigenaren in het gebied rond de Emmapolder. Ze krijgen onder meer informatie over de mogelijke verkoop van grond aan de overheid. De informatieavond van morgen is bestemd voor andere omwonenden. Beide bijeenkomsten worden georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan het weerbericht voor vandaag en morgen in Zuid- en Oost-Groningen. De dag is begonnen met opklaringen en enkele wolkenvelden. Vanmiddag is het zonnig met af en toe wat stapelwolken. Het is een mooie dag met een maximumtemperatuur rond 23 graden. Er is een zwakke tot matige wind uit noordwest tot west. Vanavond is er weinig bewolking en morgen is er vooral in de ochtend vrij veel zon. Later op de dag kan er meer bewolking komen en 's avonds kunnen er enkele buien vallen. De maximumtemperatuur morgen is rond 24 graden bij een zwakke veranderlijke wind.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 4 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het OM wil dat de voormalig directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC. De avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. En weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
13: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
15: Slechter been? Moeite met uit de stoel komen? Of gewoon toe aan relax zitten? Beddenoutlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op- en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Beddenoutlet Pekela met gratis bezorging.
16: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van maandag 29 juni. Mijn naam is Greta Donkerbroek. De landelijke hittegolf duurt inmiddels al 11 dagen. Daarmee is het record voor de langste hittegolf in juni verbroken. Volgens het KNMI zijn er tijdens deze hittegolf al 5 tropische dagen geweest, met temperaturen van boven de 30 graden. Als de temperatuur vandaag opnieuw de 25 graden bereikt, komt de hittegolf uit op 12 dagen. Opvallend is dat een hittegolf zo vroeg in het jaar maar zelden is voorgekomen. De langste officiële hittegolf in Nederland dateert uit de zomer van 1975. De politie heeft een 21-jarige man uit Groningen in beeld als verdachte van de bomaanslag op het gemeentehuis in Winschoten. In de nacht van 27 op 28 november vorig jaar werd de bezoekersingang van het gemeentehuis opgeblazen. Enkele dagen later vond ook een explosie plaats bij een advocatenkantoor in Veendam. De politie onderzoekt beide zaken, maar heeft nog steeds geen verband kunnen vaststellen. De verdachte werd op 5 maart aangehouden en verhoord en is inmiddels weer op vrije voeten. Maar blijft wel verdachte in het onderzoek. De politie roept mensen die meer weten over één van beide aanslagen op om zich te melden. De Lidl in Ter Apel heeft definitief haar deuren gesloten. Afgelopen zaterdag was de supermarkt voor het laatst geopend. De sluiting hangt samen met de aankoop van het pand door de gemeente Westerwolde. De gemeente wil het pand gebruiken voor herontwikkeling van het centrum van Ter Apel. De locatie speelt een belangrijke rol in de plannen om het centrum de komende jaren aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken. Volgens de gemeente is de aankoop een belangrijke stap in de uitvoering van het centrumplan. Dat plan is samen met inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en maatschappelijke organisaties opgesteld, met als doel het winkelgebied nieuw leven in te blazen. In Rodeschool worden vanavond en morgenavond informatieavonden gehouden over de mogelijke bouw van 2 kerncentrales in de Eemshaven. Vorige week maakte het kabinet bekend dat de Eemshaven samen met het Zeeuwse Terneuzen in beeld is als mogelijke locatie. De bijeenkomst voor vanavond is bedoeld voor boeren en andere grondeigenaren in het gebied rond de Emmapolder. Ze krijgen onder meer informatie over de mogelijke verkoop van grond aan de overheid. De informatieavond van morgen is bestemd voor andere omwonenden. Beide bijeenkomsten worden georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan het weerbericht voor vandaag en morgen in Zuid- en Oost-Groningen. De dag is begonnen met opklaringen en enkele wolkenvelden. Vanmiddag is het zonnig met af en toe wat stapelwolken. Het is een mooie dag met een maximumtemperatuur rond 23 graden. Er is een zwakke tot matige wind uit noordwest tot west. Vanavond is er weinig bewolking. En morgen is er vooral in de ochtend vrij veel zon. Later op de dag kan er meer bewolking komen en 's avonds kunnen er enkele buien vallen. De maximumtemperatuur morgen is rond 24 graden bij een zwakke veranderlijke wind.

0: Het is nu 5:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aan zag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere volspectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Start de motor! De boerderij wacht!
9: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
13: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
12: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
13: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
12: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
14: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
15: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

is Groningen 1 met het nieuws van maandag 29 juni. Mijn naam is Greta Donkerbroek. De landelijke hittegolf duurt inmiddels al 11 dagen. Daarmee is het record voor de langste hittegolf in juni verbroken. Volgens het KNMI zijn er tijdens deze hittegolf al 5 tropische dagen geweest met temperaturen van boven de 30 graden. Als de temperatuur vandaag opnieuw de 25 graden bereikt, komt de hittegolf uit op 12 dagen. Opvallend is dat een hittegolf zo vroeg in het jaar maar zelden is voorgekomen. De langste officiële hittegolf in Nederland dateert uit de zomer van 1975. De politie heeft een 21-jarige man uit Groningen in beeld als verdachte van de bomaanslag op het gemeentehuis in Winschoten. In de nacht van 27 op 28 november vorig jaar werd de bezoekersingang van het gemeentehuis opgeblazen. Enkele dagen later vond ook een explosie plaats bij een advocatenkantoor in Veendam. De politie onderzoekt beide zaken, maar heeft nog steeds geen verband kunnen vaststellen. De verdachte werd op 5 maart aangehouden en verhoord en is inmiddels weer op vrije voeten. Maar blijft wel verdachte in het onderzoek. De politie roept mensen die meer weten over één van beide aanslagen op om zich te melden. De Lidl in Ter Apel heeft definitief haar deuren gesloten. Afgelopen zaterdag was de supermarkt voor het laatst geopend. De sluiting hangt samen met de aankoop van het pand door de gemeente Westerwolde. De gemeente wil het pand gebruiken voor herontwikkeling van het centrum van Ter Apel. De locatie speelt een belangrijke rol in de plannen om het centrum de komende jaren aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken. Volgens de gemeente is de aankoop een belangrijke stap in de uitvoering van het centrumplan. Dat plan is samen met inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en maatschappelijke organisaties opgesteld met als doel het winkelgebied nieuw leven in te blazen. In Roodeschool worden vanavond en morgenavond informatieavonden gehouden over de mogelijke bouw van 2 kerncentrales in de Eemshaven. Vorige week maakte het kabinet bekend dat de Eemshaven samen met het Zeeuwse Terneuzen in beeld is als mogelijke locatie. De bijeenkomst voor vanavond is bedoeld voor boeren en andere grondeigenaren in het gebied rond de Emmapolder. Ze krijgen onder meer informatie over de mogelijke verkoop van grond aan de overheid. De informatieavond van morgen is bestemd voor andere omwonenden. Beide bijeenkomsten worden georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan het weerbericht voor vandaag en morgen in Zuid- en Oost-Groningen. De dag is begonnen met opklaringen en enkele wolkenvelden. Vanmiddag is het zonnig met af en toe wat stapelwolken. Het is een mooie dag met een maximumtemperatuur rond 23 graden. Er is een zwakke tot matige wind uit noordwest tot west. Vanavond is er weinig bewolking. En morgen is er vooral in de ochtend vrij veel zon. Later op de dag kan er meer bewolking komen. En 's avonds kunnen er enkele buien vallen. De maximumtemperatuur morgen is rond 24 graden bij een zwakke veranderlijke wind.

0: het nieuws van 6 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.
2: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 7 uur. Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
2: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto, maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
0: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vanochtend om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst en dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
3: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd, want aan 2 kanten lopen goede spelers.
0: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 8 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn twee kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de twee zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren, vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
2: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
0: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
3: It would be an interpretive step, to use the court's words, out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
0: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

0: dus ik schreef zelf ook een liedje voor de radio. Maar deze is op maat gemaakt voor haar. Oh, oh.
1: Je luistert naar RTV Go.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 9 uur. Annette Schut met het NOS-journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
2: Dat ligt vermoedelijk in het omgeving. Dat heißt in een zorgerechtsstrijd. Of in een zorgerechtszache.
0: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt de oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. En Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
3: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt. Ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
0: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht komt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: radio.
1: RTV Go.
2: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
1: Tot na het nieuws van 10 uur. Annette Schuts met het NOS-journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
3: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden en die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
1: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waiers.
4: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
1: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. De stapelwolken lossen vanavond op. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot naar het nieuws van 11 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn dochter. De man van 45 schoot 5 medewerkers dood, een 6e overleed in het ziekenhuis. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moet de marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet konden worden bediend. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 12 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

Kees. Crosby, Stills en Nash kopen langzaam uit de fles. Als ik zuik naar een LP,

Maar hoe mag ze met de koppen? Ja, hoe mag ze met de koppen? Ja, hoe mag ze met de koppen? Ja, hoe mag ze met de koppen?

pist mijn mokkeltje, mijn rabbeldeus, mijn knoedel, mijn stiezeldeus, mijn schommel, mijn fladdergar. En ik moet naar de ding dat ik die night haal. Want de moot, mijn koppen.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 1 uur. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt het een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finales spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 2 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.